0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook 2 Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu mag hij de gevangenis verlaten, maar moet wel een enkel band dragen. In Den Bosch in Nederland is er een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil het gebouw gebruiken als een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Maar die beslissing leidde tot heel wat protestacties. Vorige week werd daarbij onder meer ook nog een snelweg in de buurt geblokkeerd. Bij de explosie vielen geen gewonden, er is wel materiële schade. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen ook. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: VRT Radio BNE Live.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Het Iraanse regime had het voorstel gisteren aan Pakistan bezorgd, dat land bemiddeld tussen de VS en Iran. Trump noemde het voorstel totaal onacceptabel, maar hij gaf geen details over de inhoud. Het is al het zoveelste vredesvoorstel dat wordt afgewezen door een van de twee partijen. Er is nog steeds een tijdelijk staakt het vuren van de kracht tussen Iran en de VS, maar de voorbije week werden desondanks toch verschillende aanvallen van beide landen gemeld. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond of gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. En in Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu is hij dus voorwaardelijk vrij. Hij moet onder meer nog wel een enkel band dragen. En dan nog het weer. Kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd, die ik niet ben vergeten. Als beginnend kunstenaar, weinig talent nog weliswaar. Een koude zolderkamer, met een bed, een tafel, twee kapotte stoelen. Was kortom geen beelden, maar het was wel de plek.

poseerde voor mij, vaak tot diep in de nacht, en gaf mij inspiratie. De liefde tussen jou en mij, besloten in een schilderij. Als ik mij concentreerde op jouw naakte lichaam,

met de dag. Was soms een hard gelach als er geen geld was om te eten. Voor een appel en een ei verkocht ik dan een schilderij. Dan hadden wij weer

reed ik er voorbij. Het is nu anders dan toen wij haar onze liefde samen deelden. Die zolderkamer van weleer. Ons oude huis bestaat niet meer. Betonnen dozen op elkaar, niets meer te vinden waar ik jou zo heb aanbeden. Maar met mijn ogen dicht zie ik weer jouw gezicht.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 5 uur, goeiemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het USA in Antwerpen zijn gisteravond late 2 Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het Hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het dan naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Het Hantavirus heeft aan 3 mensen aan boord het leven gekost. Dinsdag zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. En in Zaventem zal er veel impact zijn voor vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Franse van Brussels Airport.
1: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar hij gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van haar hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar daar komt voorlopig dus niks van in huis nu Trump het voorstel afwijst. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn olie en gas veel duurder geworden en daar profiteert de oliesector van. Zo heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de eerste 3 maanden van dit jaar ruim 28 miljard euro winst geboekt. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft om de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
2: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europe Playoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het weer. Na een regenachtige nacht wordt het vanmorgen even droger, maar in de namiddag trekken opnieuw regenbuien van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: geluid.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.

maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn gisteravond laat de twee Belgen aangekomen van het cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is. Ze zijn van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en van daar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest en er wordt gekeken of ze geen symptomen hebben. Als dat in orde is, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn al meer dan 90 van de 150 passagiers naar hun thuisland gebracht. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn overleden aan het Hantavirus. In alle Belgische gevangenissen is een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om de problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert dat niets, zegt Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
1: Die maatregelen die gaan pas in eind van het jaar. En ondertussen bouwt men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet leggen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de krant The Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om zich te laten behandelen na een hartaanval. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor een grote borgsom. Mohammadi is 54, ze werd 10 dagen geleden al met spoed van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft op 1 punt staan van leider Club Brugge met nog 3 wedstrijden te gaan. Trainer David Hubert was tevreden met de prestatie.
2: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle, voilà, weinig hebben echt weggegeven.
0: In de Europe Playoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen tegen Westerlo. Genk is daar opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie.
4: Radio BNE.
3: Goedemorgen, 11 mei, de start van een nieuwe week en ook de start van de IJsheilige. Vorstgevoelige planten mogen normaal gezien weer de volle grond in.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaal.

Gérard Lenormand deed in 88 voor Frankrijk mee aan het Eurovisie Songfestival met een ander liedje, Chanteur de Charme. Deze week kan je elke namiddag meegenieten van Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans serveert je de mooiste evergreens van het Songfestival en praat met artiesten van bij ons die ooit België hebben vertegenwoordigd.

De Cordettes, dat zijn dezelfde dames van Mr. Sandman. En dat zandmannetje hoef ik maar vanavond terug te zien. Eerst het beste van deze maandag maken, hè? Weer of geen weer. Via het Radio BNE-kanaal van VRT Max mag je altijd laten weten hoe jouw maandag eruit ziet. Met

Doran, en daar zijn de eerste berichten al. Hans Soenen blikt terug op een mooie moederdag voor zijn vrouw Lieve en het geslaagde communiefeest van Cyril. En Benny van Akker die floot afgelopen weekend zijn laatste voetbalwedstrijd van het seizoen.

Kwart over zes werd het al met de Doobie Brothers. Deze week verwelkomen we twee topcollega's hier op Radio BNE. Barbara Dex vervangt Katrien van Doorne in Gewoon Genieten van 10 tot 12. En Jean Thomas, die komt elke namiddag langs van 4 tot 6 met Goed Gezind. Daar zit muziek in.

0: In oktober stelt Niels de Stadsbader zijn nieuwe meest persoonlijke plaat ooit voor. De fans kunnen op 3 oktober terecht in de Stad Schouwburg van Antwerpen of op 24 oktober in de Capitool in Gent.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're

Anne Christie trok in 1975 naar het Eurovisie Songfestival met Gelukkig Zijn. Ze zong het in een tweetalige versie, Engels-Nederlands, en werd 15e van 19 deelnemers. En nu de artiesten met een hart. Daar zitten ook een paar songfestivalnamen tussen. Het is te zeggen, John Terra begeleidde ooit op het podium Lisa Delbeau. En Lilian Saint-Pierre deed het in 1987 meer dan voortreffelijk met Soldiers of Love.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.

Barbara Dix zong Lilian Saint-Pierre. Beide weten wat het is om voor een 500.000 Songfestival-liefhebbers op te treden. Vanmiddag is Peter Hermans er met Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. En naast de vele evergreens uit dat festival praat hij ook met Ingeborg en Xandy over hun deelname. Afspraak tussen 1 en 4, hier op Radio BNE.

Donna Summer. Zowel gisteren als zaterdag konden wij buiten op het terras ontbijten. Heerlijk, het leek wel zomer. Maar nu tappen we duidelijk uit een ander vaatje. Hè. David had ons vorige week al mentaal voorbereid op frisser en natter weer. En dat in de week van de IJsheilige. Wat doet het weer tijdens het verlengde hemelvaartweekend? Ik bel hem nu.

tussen Kortrijk en Louwe, Blanche en zijn Bert. Meisje, och een kie, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch diezelfde.

Je zegt, je zo zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

karren en heel zijn menage. Oh, Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook veel diepe gedachten, wat hij van zo'n beesten nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt junt de neus van een paardenstrand.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De muizen op straat gaan er niet van dood. De neus in de stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche,

0: Jack, Jack, yeah Jack, oh.
1: Willem Vermander op de route tussen Kortrijk en Lauwe. En hij was aan meezingen. David, goedemorgen.
2: En ze kruilden hun neuzen voor een paardenstront. Hoe mooi is dat?
1: Hè? Ja, mooi, ja. Ja, inderdaad. Mooie spreuk. Of mooi gezegd, iets voor boven jouw deur of zo.
2: Ja, ik was verrast dat ik daarmee begon.
1: Ja, zeker. Ik had helemaal niet verwacht op maandagochtend. Je klinkt wakker. Wij zijn wakker door de regen, hè, man?
2: Ja, dat is te zien waar je woont. Ik heb geen druppel gezien weer aan de kust.
1: Echt?
2: Ja. Het is helemaal niks. Ja, zoals ook verwacht. Waar is de grens ongeveer? Dat is in het westen van... West-Vlaanderen, maar ik ben eventjes het correcte radarbeeld aan het laden om dat precies te zeggen, want niet elke radar geeft de neerslag correct weer. Maar inderdaad, het is vooral ja, het centrum, het oosten. En als je zo'n lijn trekt en van ongeveer Bever-Sint-Niklaas, zit jij nog in de regen? Want het zou nu volgens de radar ook moeten gedaan zijn bij jou, denk ik.
1: Ja, het is voorbij, ja. Denk ik, ja.
2: Ja, het is zo net nog bijna tot Wortegem, Petegem. Enfin, daar de grens West-Oost-Vlaanderen, maar het zit al meer in Oost-Vlaanderen. Dus allemaal ten oosten daarvan, mensen zitten in de regen, ten westen is het droog. Met opklaringen en wolkenvelden. Die regen trekt verder naar het oosten. Dat zou eigenlijk vanaf 8-9 uur in het centrum, dan bedoel ik Brussel, moeten stoppen met regen. Antwerpen zal mogelijk al iets eerder zijn. En de voerstreek, dat zal vanaf 11 uur zijn dat het daar droog is. Dus dat verdwijnt dus geleidelijk naar het oosten, zuidoosten. Is het dan volledig gedaan? Nee. Dan komt er nog een builijn opzetten vanaf Knokke. Die gaat van Knokke naar Virton. En dat is vanaf ongeveer de middag. Dus in het binnenland zal dat na de middag zijn. Dat duurt niet heel lang. Dat is misschien een half uur of maximum een uur dat er... Want het is allemaal lijnvormig georganiseerd, zodat er weer zo'n storing doortrekt. En dan is het weer gedaan. Dus echt zeer grote hoeveelheden zitten er niet in. Een paar millimeter misschien hier en daar. En eigenlijk aan zee is het al vanaf 2 uur opnieuw droog. Het centrum van het land... Begint aan de regen zo, of de buien rond 14, 15 uur en tegen 16 uur is het ook weer gedaan. En zo gaan we verder. En dan vanavond en vannacht nog een paar buien in de noordoostelijke helft. Dus provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg. En in de Ardennen zelfs wat sneeuw. De Hoge Veen, je hoort het goed, 11 mei, dat kan nog.
1: Ja, de ijsheiligen, hè, vriend?
2: Ja, wel, dat is, ik geloof daar niet in, maar goed, ja, het is er wel in de Ardennen daar. Mm-hmm. Het zou kunnen dat een paar centimeter, 1 of 2, 3 centimeter geeft in de Hoge Venen, Botgange. En dan overdag smelt dat natuurlijk weer weg. Maar ook morgen dus wel kans op een beetje gedruppel of een buitje, maar meestal toch wel droog weer. Met opklaringen en bewolkte perioden die toch wel belangrijk zijn. De temperaturen, dat is ondermaat. Zijn vandaag 13 graden aan zee, 11. Een vrij krachtige tot krachtige wind aan de kust. Met rukwinden tot 60, 65 kilometer per uur daar. In het binnenland eerder 50. En dan, dus morgen dan op die paar lichte buitjes na meestal droog. Woensdag krijgen we dan opnieuw meer buien. Met meer wind ook, opnieuw. Ja, rukwinden toch tot 60 aan zee, 65 kilometer per uur. Maar ook zon. En donderdag, dat ziet er nog altijd niet de best uit. Regelmatig buien. Het is wel zo dat in de namiddag het aan de kust zo goed als droog wordt. Met bredere opklaringen. Maar goed, de temperatuur wil niet mee. 11 graden aan zee, 13 graden in het binnenland. En dan kijken we naar de rest van dat verlengde weekend. Vrijdag zijn er ook nog regelmatig buien. Opnieuw na de middag aan zee zo goed als droog. En dan zaterdag en zondag valt op zich nog mee. Is er kans op een bui? Ja, dat is er wel. Maar het zal toch vaker droog dan nat zijn. Zon en wolken wisselen af. En het kwik gaat ook een kleine inspanning doen. Zodanig dat we van die 13 graden verlost zijn. Vrijdag zitten we rond 14 graden. Dan het weekend, het echte weekend, 15. En mogelijk zelfs 16, 17 zondag. En dat is dan de voorbode van een verdere stijging in de week van 18 mei. En dan gaat het naar 18, 20 graden, mogelijk wat meer. Wel eerst nog met een aantal buien of onweersbuien. Daarna dat het tegen het Pinksterweekend wat warmer zal verlopen dan het Hemelvaartweekend. Het weerbeeld, ja, dat ziet er op zich al niet slecht uit. Maar dat is op het laatste van mijn verwachtingsperiode. Dus dat is nog eventjes afwachten of er dan geen bui valt. Maar het zal sowieso warmer zijn dan komende verlengde weekend.
1: Bedankt voor de hoopvolle woorden, beste David.
2: Graag gedaan. Tot straks.

0: De police tot even voor zeven. Wist je dat er een Vlaamse versie bestaat van Queen for Tonight van Helen Shapiro? Wie, oh wie, zong dat in? Je komt het te weten meteen na het nieuws.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
7: joehoe!
6: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
10: Amai, het is echt eenvoudig.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doot. In het USA in Antwerpen zijn de Belgen aangekomen van het cruiseschip waar het Hantavirus was uitgebroken. In alle gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. En in het voetbal blijft Union in de running voor de titel na winst tegen KV Mechelen. Twee Belgen die meereisden op het cruiseschip waar vorige maand het Hantavirus is uitgebroken, zijn gisteravond laat aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze zijn van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en van daar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest en er wordt gekeken of ze geen symptomen hebben. Als dat in orde is, mogen ze naar huis, maar moeten ze daar nog een tijd in quarantaine blijven. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft herhalen dat de situatie onder controle is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Topman Tedros Ghebreyesus.
1: When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Intussen zijn al meer dan 90 van de 150 passagiers naar hun thuisland gebracht. Drie mensen die op het cruiseschip zaten, zijn overleden aan het Hantavirus. In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. De vakbonden protesteren tegen de overbevolking die maar niet opgelost raakt, de agressie en de hoge werkdruk. De bekende problemen blijven dus duren, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
2: Ze slepen lang aan, maar ze blijven verder in stijgende richting gaan. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Hè. We hebben een penitentiaire noodwet gezien sinds augustus vorig jaar. En er liggen 550 mensen meer op de grond dan daarvoor. Dan klopt er iets niet volgens mij. De noodwet heeft meer noodtoestand veroorzaakt dan opgelost.
0: Morgen is het Nationale Actiedag tegen het beleid van de regering. En ook dan wordt er nog een tweede dag gestaakt in de gevangenissen. Vanaf 1 juni krijgen vastbenoemde ambtenaren die langdurig ziek zijn een uitkering van de ziekteverzekering, net zoals werknemers uit de privésector. Tot voor 2025 moesten langdurig zieke ambtenaren definitief met pensioen. De vorige regering maakte dat ziektepensioen al tijdelijk, zodat mensen die beter werden weer aan het werk konden. Nu verdwijnt dat systeem dus volledig. Allesamen zijn er nu bijna 87.000 mensen met een ziektepensioen, die dus niet meer mogen gaan werken. Dat kost de overheid 2,5 miljard euro per jaar. Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hans van Themse zijn racistische moorden pleegde in Antwerpen. Hij schoot eerst op een Turkse vrouw die overleefde en daarna schoot hij op een Malinese vrouw en het meisje van twee waar ze oppaste, Luna. Zij stierven allebei. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slachtoffers.
3: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
0: Hans van Themse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. De krant The Wall Street Journal zegt ook dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om zich te laten behandelen na een hartaanval. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor een grote borgsom. Mohammadi is 54. Ze werd 10 dagen geleden al met spoed van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht zou de oorlog stil liggen, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar dat de ander het bestand verschillende keren geschonden heeft. Toch is de pauze wel gekomen in de Oekraïnse steden, vertelt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
4: Rustig, grotendeels zonnig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk hoe dat vandaag gaat. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Dat er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Ja. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op 1 punt van leider Club Brugge staan. Speler Rob Schoofs is opgelucht na de nederlaag vorige week tegen Sint-Truiden.
5: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Union speelt donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag in de competitie de topper tegen Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk is daar leider met evenveel punten als Standaard. In Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen. Barcelona pakte de titel uitgerekend door te winnen in El Clásico tegen grote rivaal Real Madrid. Het werd 2-0. Het is de tweede titel op rij voor Barça en de 29ste in totaal. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Vooraan zaten de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar Hanta uitgebroken is. Ze zijn in het universitair ziekenhuis in Antwerpen voor medische testen. Als die in orde zijn, mogen ze naar huis voor nog een quarantaineperiode. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Het is 7 over 7 en dit zijn de opvallendste verkeersproblemen. Je vertraagt naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven. 40 minuten extra. Richting Beveren staat in de Thijsmanstunnel een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. File rijden ook richting Brussel op de E429 bij Halle, 20 minuten. En op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten file van Groot-Bijgaarden tot Zaventem. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een fijne start van de week.

0: de morgen.
1: Conny Fabri en de DF-band staat er op de platenhoes. Dat zou wel de Danny Fabri-band geweest zijn, hè? Ze waren getrouwd, maar die band werd een kwart eeuw geleden verbroken. 11 minuten over 7 is het ondertussen. Goedemorgen, staat die tafel daar gedekt? Geniet dan van je ontbijt.

0: De evergreen van de Talks, Wiping, natuurlijk hier bij Radio BNE. Volgend jaar viert chocolatier Dominique Persone een bijzonder jubileum. Dan is het 35 jaar geleden dat hij zijn winkel, de Chocolate Line, opende in Brugge. Daar is als gewoon royaal volk over de vloer gelopen. Dat vertelde hij in Radio 2 Weekwatchers.
1: Ik ga als de koningin op bezoek geweest is bij ons in de winkel met de mooiste koningin van de wereld.
2: Wow.
1: Die van Jordanië. Machtige madame. Ja, echt super madame. Die was wel heel goed geïnformeerd en die kwam binnen. En ik heb ooit een machine gemaakt om chocolade te snuiven. Lang geleden. En die kwam binnen en ze zei... Hi Dominique, where's your sniffing machine? En dan van, what the fuck is dat hier?
2: Ja, die weet al hoe laat het is.
1: Die had 7 snuifmachines mee naar het Paleis Jordanië.
2: Met z'n allen daarheen.

0: De Tramps. Natuurlijk heb ik me vorige week kostelijk geamuseerd met de Radio BNE Meezingers 500. Maar daardoor was er een week geen Radio BNE U Vraagt Wij Draaien over de middag. Maar kijk, straks tussen 12 en 1 pikken we de draad weer op. Met de Groove uit Wezenbeek op hem. 40 dames bewegen daarop leuke muziek. En dat doen ze dus vanmiddag met hun eigen favoriete platen in Radio BNE. U Vraagt Wij Draaien.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

die twee samenzetten was om vuurwerk vragen, hè. Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Straks om 1 uur presenteert Peter Hermans Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Dat betekent niet alleen veel evergreens uit de grootste liedjeskermis ter wereld, maar ook boeiende gesprekken. Vandaag met Ingeborg en Xandy. En dit was de inzending voor Nederland in 1977.

Hedy Lester brak geen potten met de Mallemolen, maar dat nummer groeide daarna wel uit tot een evergreen in de Nederlandse volkscafés. Paul de Leeuw voegde het ook toe aan zijn repertoire.

0: of my life.
1: Milo met zijn boezemvriendin, de gitaar. Je vertraagt naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven. 40 minuten erbij daar. Richting Beveren staat in de Thijsmanstunnel een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. 20 minuten file. File rijden ook richting Brussel op de E19 vanaf Semst. 45 minuten erbij. Op de E429 bij Halle is dat 20 minuten. En op de binnenring rond Brussel 1 uur file golven van Groot-Bijgaarde tot Zaventem. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak er zeker een reddingstrook.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laag

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Charlie Rich. Maar zelfs de Most Beautiful Girl was in 1970 gechoqueerd door zijn gedrag. Bij de uitreiking van de Entertainer van het Jaar, die hij presenteerde, stak hij stomdronken en voor de camera's de enveloppe met de winnaar John Denver in brand. Foei, foei, Charlie.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: James Bay. Herken je dit gevoel? Het is zondagavond en je wil wel nog een beetje langer opblijven, maar ja, je weet dat je vroeg uit je nest moet. Nu, daar trokken de Dolly Dots zich niks van aan in 87. Het relaas van hun nacht staat klaar voor jou.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Knaldi!
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippen.

0: Jaren 80 muziek van de Dolly Dots. En dan stond jij te dansen in de discotheek, David?
1: Nee.
0: Ah.
1: Nee. Helemaal geen danser. Ik heb
0: niet aan jou bestemd. Ja, een discotheek. Alleen, kom man. Was dat plezant?
1: Ik kan me zelfs niet inbeelden dat ik in een discotheek ben geweest.
0: Echt? Wat deed je dan? Nee. Naar de film, naar het zwembad?
1: Ja, dat onder andere, dat zeker. Maar gewoon, ja, in een bar of zo. Maar echt naar een discotheek om te gaan dansen. Nee, ja, ik kan niet dansen, interesseert me niet. Dus wat zou ik daar gaan doen? Maar praatcafé of een eetcafé of ja, dat wel.
0: Allee, goed. De straat begint hier zo'n beetje op te drogen na de regen van vannacht.
1: Ja, wel, de regen die is Antwerpen voorbij, ook Antwerpen stad. Zit nog wel, Lier zit er nog voor een stuk in, denk ik. Of misschien net niet intussen. Dus de zuidoostelijke helft van die provincie ook. Noordwesten van Vlaams-Brabant is er ook al vanaf. Brussel nog niet, maar dat is zeer binnenkort het geval. Dus ja, tussen 8 en 9 uur stopt het daar ook. En dan Limburg vanaf 10 uur, de voerstreek ongeveer 10 uur 30, 11 uur. En dan is het een tijdje droog. In de loop van de middag en na de middag, dus knok ongeveer 12, 13 uur ongeveer. Hè. En dan trekt dat zo verder het binnenland in. Dus in de loop van de namiddag, kort na de middag, dan opnieuw een tijdje buien of een beetje regen die valt. Dat zal ook niet heel lang duren. Dat is echt georganiseerd op een lijn. En dat trekt dan verder. Dus na een half uur of een uur is het terug droog. Opklaringen en wolkenvelden wisselen dan opnieuw af. En de temperaturen, ja, die zijn minnetjes, hè, 13 graden, landinwaarts 11 aan zee. Met aan de kust ook een windkracht 4 tot 5, rukwinden tot 60, 65 kilometer per uur. Het is een noordwestenwind nu in plaats van een noordooster, zoals gisteren. Mm-hmm. In het binnenland kunnen rukwinden tot 50 kilometer per uur optreden. Vooral tijdens een bui. Morgen, natuurlijk volgende nacht nog niet vergeten, opklaringen die breed zijn en fris weer ook. Temperaturen rond een graad of 4, 5. En in de Ardennen gaat dat zelfs richting het vriespunt. En daar valt op de hoogte dan, als een Born, Botrange, een paar centimeter sneeuw zelfs is mogelijk voor onze paar modellen. Ja, ja, 1 tot 2 centimeter of 3 centimeter. Anderen geven wat natte sneeuw eerder. Maar in elk geval, ja. Dus daar een beetje winterse, laatwinterse toestanden. Wat Vlaanderen betreft, dus die 4, 5 graden. Nu wat Limburg betreft, kan dat een graad of 3 zijn. Ik sluit daar zeer lokale graadje grondvorst niet uit. Denk dat het meeste wel in de Ardennen zal zijn van grondvorst. Maar ook bij ons, ja, niet helemaal uitgesloten. En misschien zelfs niet beperkt tot Limburg. Als het kwik een beetje lager zou zakken dan we op basis van de verwachtingen nu denken. Maar morgen, ja, gaat het kwik toch hoger zijn dan vandaag. 14, 15 graden. Aan zee 13. Met een wind die uit het westen waait. Meestal matig is. Een windkracht 3 aan zee 4. En dus op die lokale buitjes na is het toch wel meestal droog. Dikwijls bewolkt ook. Soms langdurige bewolktere momenten. Woensdag dan meer zon, maar ook buien in de loop van de dag van west naar oost. Misschien ook met een plaatselijk onweer daarbij of een donderslag. En ook de nacht van woensdag op donderdag, weliswaar iets minder buien, maar ze zijn er dan wel. Zeker in het westen komen ze opnieuw op gang. En dan krijgen we dus, ja, die hemelvaartsdag die niet te fameus is. Nadat we woensdag 15 graden of 16 graden haalden, dan is het dan terug naar af met 13 graden. Wel zit de zon daar ook regelmatig bij. Dus wat het niet gaat zijn, is regen aan een stuk van 's ochtends tot 's avonds. Dat niet, hè, dat wil ik toch ook benadrukken. Plus het feit dat na de middag het aan zee zo goed als droog wordt. Met brede opklaringen daar. Frisse, 11 graden, daar moeten ze het dan daarmee doen. En vrijdag opnieuw een aantal buien die van west naar oost trekken. Met opnieuw na de middag meestal droog weer aan de kust. En vaak brede opklaringen. Een graad of 12 daar. Wij gaan landinwaarts naar een 14, 15 graden. Enfin, ik ben een kustbewoner, maar goed. Wij allemaal dan bedoelen als we in het binnenland zouden zitten. En donderdag, zaterdag dan, komt er een overgang naar toch wel minder nat weer. Ik zal niet zeggen helemaal droog, want de kans op een bui blijft zowel zaterdag als zondag erin zitten. Maar minder dan donderdag en vrijdag en ook, ja, periode met zon en vooral een stijging van de temperatuur. Het is nog geen topper, maar het gaat wel al richting een 16-tal graden of 17 graden zondag, zaterdag 15. En dan vooral volgende week een verder stijging van de temperatuur met 18 à 20, 21, wie weet lokaal 22 graden. Wel eerst nog met kansen op een aantal buien, de eerste helft. Maar dan in de tweede helft lijkt dat te verminderen in aanloop naar het Pinksterweekend. Dat dus, dat Pinksterweekend zal sowieso warmer zijn dan het Hemelvaartsweekend. Met ja, buien of niet, dat is nog een beetje ver vooruit. Voorlopig ziet dat er niet slecht uit dat weekend. Laten we het zo formuleren. En valt er dan eens een bui, ja, dan is het maar zo. Maar met 20 graden of iets meer zal dat wellicht meer deugd doen dan het Hemelvaartsweekend of Hemelvaartsdag.
0: Samengevat, hoop doet leven, David.
1: Ja, zo is het.
0: Allee, fijne dag, hè.
1: Voor jou ook, tot morgen.

Summer is over van Dusty Springfield. Vooral zaterdag kon je die zomer toch al een beetje ruiken. Hè? Was je uitgenodigd op een communie of lentefeest? Laat de foto maar komen via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Bijna 3 voor 8. Rob de Nijs neemt ons in zijn eentje mee naar het

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doet. Bij veel langdurig zieken kan de uitkering stopgezet of ingekort worden, zegt het RISIF. De twee Belgen van het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken worden onderzocht in Antwerpen. En er is een staking aan de gang in alle Belgische gevangenissen. De uitkering van het ziekenfonds kan in een kwart van de gevallen stopgezet of ingekort worden bij mensen onder 40 jaar die door psychische problemen langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van het RISIF, het Instituut voor Ziekteuitkeringen. En het staat in de Standaard. Sanne Baak, wat blijkt er allemaal uit de steekproeven?
1: Het RISIF controleerde zo'n 1000 mensen jonger dan 40 die minstens 2 jaar arbeidsongeschikt zijn door een psychische stoornis. En bij 25% wordt de erkenning nu beëindigd. Bij bijna 4% wordt de erkenning ingekort. De cijfers zijn beter in Vlaanderen dan in de rest van het land. Federaal minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren en vraagt meer uitleg. Xavier Brené van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vindt het nochtans niet vreemd dat verschillende artsen tot verschillende conclusies komen.
2: De wetgeving is vatbaar voor interpretatie. De criteria om een evaluatie te doen zijn vatbaar voor interpretatie. En ook, wij moeten oordelen, dus onze arts moet oordelen over een mentaal gezondheidsprobleem, niet evident.
1: Hij stelt voor om alle artsen van zowel RISIF als ziekenfondsen elkaar te laten controleren. Eind vorig jaar zaten er trouwens meer dan 570.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis.
0: Dankjewel voor de uitleg, Sanne. En vanaf 1 juni krijgen vastbenoemde ambtenaren die langdurig ziek zijn een uitkering van de ziekteverzekering, net zoals werknemers uit de privésector. Tot voor 2025 moesten langdurig zieke ambtenaren definitief met pensioen. De vorige regering maakte dat ziektepensioen al tijdelijk, zodat mensen die beter werden toch weer aan het werk zouden kunnen. Nu verdwijnt dat systeem dus volledig. Allesamen zijn er nu bijna 87.000 mensen met een ziektepensioen die dus niet meer mogen werken. En dat kost de overheid 2,5 miljard euro per jaar. De twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken, zijn sinds gisteravond in het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Hun repatriëring van op Tenerife is vlot verlopen. Ze gaan nu nog even in het ziekenhuis moeten blijven, zegt Dirk Ramakers van Volksgezondheid.
3: Ze zijn dan toegekomen tegen 10 uur in USA, nagekeken door het team van Erika Vliegen, samen met de collega's van het departement Zorg. De testen zijn afgenomen gisteravond nog, dus we gaan ze toch in USA houden totdat we die testresultaten hebben. Dat zal mogelijk vanavond nog zijn en anders zal dat morgen toch wel toekomen.
0: Intussen zijn meer dan 90 van de 150 passagiers van het getroffen cruiseschip al teruggebracht naar hun thuisland. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft herhalen dat de situatie onder controle is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. De vakbonden protesteren tegen de overbevolking die niet opgelost raakt, de agressie en de hoge werkdruk. Het aantal gevangenen dat op de grond moet slapen blijft zelfs nog stijgen, zegt Eddy de Smet van het VSOA.
4: Wij zitten meer dan 750 grondslapers. Dat geeft natuurlijk de nodige druk op het personeel enerzijds, maar anderzijds ook de nodige vormen van agressie, waarbij dat personeel dan gewond geraakt. Het is natuurlijk ook geen manier om deze mensen terug te reïntegreren in de maatschappij.
0: Morgen is het Nationale Actiedag tegen het beleid van de federale regering en dan wordt er nog een tweede dag gestaakt in de gevangenissen. Ook op de luchthavens zal de hinder dan groot zijn. Op Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
5: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hans van Themse zijn racistische moorden pleegde in Antwerpen. Hij schoot eerst op een Turkse vrouw die overleefde en daarna schoot hij op een Malinese vrouw en het meisje van 2 waar ze oppaste, Luna. Zij stierven allebei. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slag.
6: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
0: Hans van Temse is vorig jaar van de gevangenis naar een gesloten instelling overgeplaatst, waar hij een intensieve behandeling krijgt. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. De krant The Wall Street Journal zegt ook dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht zou de oorlog stil liggen, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar dat de ander het bestand verschillende keren geschonden heeft. Toch doet de pauze deugd in de Oekraïnse steden, vertelt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
7: Rustig, grotendeels zonnig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk hoe dat vandaag gaat. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op 1 punt van leider Club Brugge staan. Trainer David Hubert was tevreden met de prestatie.
8: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle, voilà, weinig hebben echt weggegeven.
0: Union begint nu aan een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de topper tegen Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen tegen Westerlo. Genk is daar leider met evenveel punten als Standaard. In Spanje is Barcelona opnieuw kampioen. Barcelona pakte de titel uitgerekend door te winnen tegen grote rivaal Real Madrid. Het werd 2-0. Het is de tweede titel op rij voor Barça en de 29ste in totaal. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Dit nieuws begon met discussie over de uitkering voor langdurig zieken. Bij een kwart van de mensen jonger dan 40 die met psychische problemen ziek thuis zitten, kan die worden stopgezet. Het Onafhankelijk Ziekenfonds vindt wel dat de criteria om mensen ongeschikt te verklaren te ruim zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie. Het is al ruim 8:08 en het is een zware ochtendspits. Ruim 360 kilometer file. Met deze grotere problemen op de binnenring rond Brussel. Een uur filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring een half uur bij Waterloo. Verder een uur extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. File rijdt richting Brussel op de E19 vanaf Semst. Ook een uur erbij. Je vertraagt naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven tot Wommelgem door een ongeval op de midden. Rijstrook, 3 kwartier erbij daar. En richting Beveren staat in de Thijsmanstunnel een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. 30 minuten extra daardoor.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Goedemorgen.

Child Coltrane. Deze week zijn er veel lenzen op Wenen gericht. Daar vindt het 70ste Eurovisie Songfestival plaats. En tot en met vrijdag is Peter Hermans er met de mooiste Songfestival klassiekers en gesprekken met kandidaten die ooit voor ons land werden uitgestuurd. Zo zijn Xandy en Ingeborg er straks bij, tussen 1 en 4 in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Hiermee won Carola in 91.

0: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
1: Goedemorgen, Herbert. Luts Lintermans hier.
0: Dag, Luts. Schijnt het zonnetje daar?
1: Nee, hier regent het.
0: Ah, maar het komt goed, ja. Hè? Bij ons daarnet ook regen, maar nu is de zon er al. Dus het komt helemaal goed.
1: Ah, ja. Heel goed, oké.
0: Okay. Luts, jij bent in de feeststemming. Je mag uitleggen waarom.
1: Ja, mijn dochter is vandaag jarig en mijn kleinzoon is vandaag jarig. En mijn dochter is geboren op Moederdag. Dat was dus een mooi geschenk. En Sil, de kleinzoon, is dan het petekind van mijn dochter. Mm-hmm. En eigenlijk geloofde ze niet als mijn zoon belde van... Moeder, je bent terug oma geworden. Want die kwam 14 dagen te vroeg. En ik dacht dat hij weer aan het grappen was met mij. Dus ik zeg, ja, dat zal wel waar zijn. Op de dag van ons irke, dat gaat niet, dat kan niet. Maar het was wel waar, dus 10 verjaardag samen.
0: Een dubbele feestdag.
1: Natuurlijk. Ja, voilà. En dat is leuk, hè.
0: Maar dat is fantastisch.
1: En dan gisteren was het moederdag en de twee kleinste kleinkinderen zijn gewonnen. Waren twee dus met de judo. De kleindochter is gewonnen met de demonstratie van Ardoise hier, de turnkring. En de andere kleindochter is gewonnen met tennis. Dus dat was gisteren geweldig, hè.
0: Maar Lut, ik zie jouw glimlach tot hier in de studio.
1: Ja. Ah, voilà.
0: En bovendien heb je ook een hele mooie instrumentale doucheplaat aangevraagd. Vertel eens.
1: Ja, dat is de ballade Pour Adeline van Richard Kleiderman. Dat is gespeeld op ons Ilkenaar een trouw. En ik wil ze dat terug laten horen daarmee. En mijn zoon, mijn kleinzoon, die speelde piano. Dus ik dacht, voilà, dat is samen.
0: Fantastisch.
1: Dus, ja, voilà.
0: Prachtige keuze, Lut. Gaan we met plezier naar luisteren. Bedankt voor jouw doucheplaat.
1: Okay.
0: En een mooie feestdag daar.
1: Dankjewel. Tada.
2: Zing ook mee met je favoriete.

0: Sam Goris zong Suzy Quatro. Ze is zo lief voor mij. En op de platenhoes zie ik inderdaad hartjes, maar geen meisjesnaam daarop. Hè. Wel reclame voor een bekende frisdrank.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
5: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
4: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
5: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
4: Nee.
5: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
4: Ja, hè? Zoiets.
5: Je weet het niet, hè, mama.
6: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
8: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Train.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
12: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
11: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
13: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
9: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

moet spannend geweest zijn voor Cyndi Lauper. Haar debuutsingle Girls Just Want to Have Fun deed het heel goed. En dan was het de kunst om een vervolg te breien aan dat succes. En het lukte met Time After Time. Het is 8:30 ondertussen. Dit nummer nam ik met Lisa Delbo op. Het is onze ode aan een nieuwe dag.

0: Pratt en McLean. En dat er nog veel van die happy days mogen volgen hier op Radio BNE met de beste evergreens en veel moois van onze artiesten. De verkeersdruk is wat gedaald, zie ik nog. 316 kilometer om precies te zijn. En daartussen deze uitzonderlijke problemen. Op de binnenring rond Brussel, 40 minuten...
1: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
2: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
1: Ah ja?
2: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt

De McCoys tot bijna 10 minuten over 8:30. Gisteren werden er veel taarten aangesneden voor Moederdag. Of kwamen er foto's boven, boordevol herinneringen. Gunter Neefs deelt die met ons in dit lied.

0: Gunter Neefs en The Atomic Orchestra, het orkest waarmee Bart Peters dat heerlijke programma Live, Live, Live maakte. En Bart is er straks nog bij met het album van de week.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Alle begrip als je niet van maandagochtenden houdt, omdat het weekend voorbij is. Maar kijk, wij van Radio Bene doen er alles aan om je erdoor te sleuren met goede muziek en fijn gezelschap. Om 10 uur is Barbara Dix er al met Gewoon Genieten.

0: The Righteous Brothers met hun allereerste hit uit 65, You've Lost That Loving Feeling. Een van de mooiste evergreens van deze Klaarwakker.
1: Radio Bene, Klaarwakker.
2: Album van de week.
0: Deze week een zeer originele titel. De kat zat op de krant. En wie heeft er die krant in zijn pollen? Bart Peters in kamerjas. 5 jaar geleden verraste hij ons met die plaat. En we gaan er elke dag een lied uit halen. En speciaal voor al wie last heeft van ochtendhumeur, alle begrip, zeker op maandag, is dit Brombeer. Bart Peters.
1: Radio BV, Klaarwakker.
2: Album van de week.

0: Fleetwood Mac met Everywhere. André Kaliwe uit Zaventem werd klaar wakker met ons op Malta. Dankjewel voor de mooie foto's en de fijne groeten. Maak iets van je maandag met de volgende presentatoren hier op Radio BNE. Barbara Dex, Peter Hermans en Jean Thomas. Heel graag tot morgen rond een uur of zes. Hè.
1: Ciao!
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieken die jonger zijn dan 40 en psychische problemen hebben, kan de uitkering worden gestopt of ingekort. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van het Instituut voor Ziekteuitkeringen. Federaal minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren. En Xavier Brené van de Onafhankelijke Fondsen vindt de regels te vaag om te bepalen of iemand nog kan werken of niet. Want langdurig zieken die hun uitkering verliezen, krijgen soms gelijk wanneer ze dan naar de rechter stappen.
1: Hij moet terug naar het werk, hij is niet akkoord en ik kan naar een arbeidsrechtbaan gaan, gratis. En in 30% van de gevallen krijgt het lid eigenlijk gelijk. Dus de arbeidsrechtbank zegt, de artsen van de ziekenfonds of de artsen van het RISIF zijn te streng geweest. Dat is gewoon om aan te tonen dat het probleem ligt in de variatie van de medische evaluatie.
0: Er is een staking aan de gang in alle gevangenissen van ons land en het personeel protesteert alweer tegen de overbevolking, agressie en hoge werkdruk. Gevangenen worden op zo'n stakingsdag extra getroffen, maar directrice Anne Janssens van de gevangenis van Antwerpen heeft wel begrip voor het protest bij het personeel.
2: Het wordt een beetje gênant zelfs, dat we het altijd maar opnieuw moeten blijven herhalen en dat de situatie zelfs niet stabiliseert. Toen we de vorige keer in oktober vorig jaar met de directeurs mee actie gevoerd hebben, zaten we aan 360 grond. Slapers hebben zitten vandaag aan 750. Dus het is eigenlijk wraakroepend dat die situatie verdubbeld is op een half jaar tijd.
0: In maart sloot de federale regering nog een akkoord om de overbevolking aan te pakken. Maar volgens de vakbonden heeft dat totaal nog niets geholpen. En de twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, zijn gisteravond naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht en hun repatriëring van op Tenerife is vlot verlopen. Ze zijn in het ziekenhuis onderzocht en hebben voorlopig geen symptomen. Toch zullen ze nog een tijd in quarantaine moeten blijven, zegt Dirk Ramakers van Volksgezondheid.
3: Vandaag wordt ook wel gebruikt om met de betrokken personen de nodige afspraken te maken rond quarantaine. Ook hoe dan toch wel zeer intens door de collega's de opvolging zal gebeuren dag na dag. Uiteraard elke dag dat voorbij gaat zonder symptomen, zonder ziekte, is de kans dat het zich ontwikkelt alsmaar minder. Maar we gaan toch uit dat we spreken over 6 weken quarantaine.
0: Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers van het schip al teruggebracht naar hun thuisland. Onder hen ook 5 Fransen. 1 van hen heeft intussen positief getest en haar toestand verslechterd, zegt de Franse minister van Volksgezondheid. De 4 anderen worden nu opnieuw getest op het Hantavirus. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 13 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en tot 13 graden met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

ze te gek is. Want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes. Want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbaar.
2: Maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbaar.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich gediscrimineerd op basis van hun leeftijd, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En vooral bij de jongeren dan. Bij de min 24-jarigen voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zegt Daan Dellespool van het Mensenrechteninstituut.
1: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren en het idee van kijk, wij kunnen echt wel participeren aan de samenleving, maar omdat we nog jong zijn en weinig ervaren zijn, krijgen we niet het idee dat we ten volle kunnen meedoen.
0: Een 22-jarige Vlaamse man heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura, dat meldde Spaanse media. De vrouw die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie en vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen was er zoveel bewijs en toen bekende hij de feiten. Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Themse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulimatu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, vertelt hoe het nieuws 20 jaar geleden bij haar binnenkwam.
2: Ik kan dat niet beschrijven, dat verhaal. Dus ik dacht dat ik ging van het balkon vallen. Of ik weet niet, na 2 dagen had ik ontdekt dat we nog niet gegeten hadden. En dan heb ik aan buren, heel lieve buren, gevraagd, willen jullie voor ons soep maken, want wij hebben nog niet gegeten.
0: Hans van Themse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 13 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en ook tot 13 graden, maar wel met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Een hele fijne maandagochtend. We gaan 2 uur gewoon genieten. En het is ook Radio BNE Songfestivalweek. Ik vertel je er straks alles over.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

Sam Cooke, another Saturday night. Ah, wel ja, Saturday night, daar leven wij naartoe hier bij Radio Beni. Want het wordt geen another Saturday night, zoals Sam Cooke zong. Nee, zaterdag is er het 70ste Eurovisie Songfestival. En daar hebben wij de hele week aandacht voor. Tussen 1 en 4 is er deze week Radio Beni 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans die draait dan alleen maar evergreens uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. En hij belt ook met deelnemers van toen om terug te blikken op de week van hun leven. Maar ik heb ook een dagdagelijkse babbel met Eurosong-artiesten. Ik bel bijvoorbeeld over 20 minuten met Lisa Dabo en om 11:30 ook nog met Lilian Saint-Pierre. Maar dat is voor straks. Eerst nog wat zon, zee en strand meepikken. Goed idee. Lux Tedo.

The Sound of Philadelphia. Zo werd deze soul genoemd van de Three Degrees. Leuk weet je, de Britse koning Charles is fan van hen. En ze mochten lang geleden voor zijn 30ste verjaardag optreden in Buckingham Palace. Toen was het nog Prins Charles natuurlijk.

0: Marmer, steen en ijzer breken, maar mijn liefde voor jou niet. Daar komt het op neer. Drafi Deutscher was een rock'n'roller uit Berlijn. Dit klonk voor 1965 zeer hip. Het is Radio BNI Festival, Songfestivalweek. Ja, ja, straks mag ik bellen met Lisa Delbo, maar eerst Sonny en Cher.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit. 12 times.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNI.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNI 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNI.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Sonny & Cher met I Got You Babe uit 1965. Het is Songfestivalweek hier bij Radio BNE. En precies 30 jaar geleden mocht onze Lisa Delbo voor België naar het Eurovisie Songfestival. Ze deed dat met dit liedje. Liefde is een kaartspel. En ik ga haar nu opbellen. En ondertussen gaan we luisteren naar haar hit uit 1996.

0: Het exact 30 jaar geleden dat Lisa Delbo met veel liefde en haar kaartspel naar Oslo mocht om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ze werd 16e met Liefde is een kaartspel. Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen, Barbara.
0: Hi, hi. Je was toen 35 en als ik de klok nu 30 jaar terugdraai naar die week in Oslo, wat is het tofste dat je daar mocht meemaken?
1: Het tofste, ik heb daar eigenlijk heel veel toffe dingen mogen meemaken. Ik kan daar niet echt iets speciaals uithalen. Mijn repetities waren eigenlijk niet zo goed. Dat herinner ik mij wel nog. Maar je wordt daar wel verwend. Je maakt daar kennis met andere mensen van andere landen die ook zingen. En ik herinner mij het meisje van IJsland, een hele toffe madame. Mm-hmm. Ik had mijn feestje, want elk land heeft dan zijn feestje. Met het kaartspel kreeg ik een gouden plaat. Dat was een heel mooi moment, mm-hmm, waar heel veel mensen waren. Mm-hmm. En ja, waar ook andere landen naartoe kwamen, mensen van andere landen. Dat vond ik wel een heel tof moment, toen ik mijn gouden plaat kreeg, ja.
0: Want ik herinner mij natuurlijk zelf, los van het puntenresultaat, dat zo'n songfestival eigenlijk een enorme springplank kan zijn. Hebben ze jou ook in het buitenland eigenlijk ontdekt? Zijn daar dingen uit voortgekomen? Heb jij vertalingen gemaakt van Liefde is een kaartspel?
1: We hadden vertalingen gemaakt van Liefde is een kaartspel in het Frans, in het Duits en in het Engels al op voorhand. En daar hadden we ook wel cd'tjes van laten maken. Want Piet Rollen, mijn toenmalige manager, die was daar helemaal vol van. En die was ervan overtuigd dat het uiteraard ook internationaal zou doorbreken. Mm-hmm. Maar dat is toch helaas niet gebeurd.
0: Ja, maar natuurlijk, ja, 1996...
1: Ja.
0: Ja, dat was jouw jaar natuurlijk. Hier in Vlaanderen was je een echte topper. Hoe heb je dan uiteindelijk, als je dan terugkomt van zo'n Eurovisie Songfestival, die zomer beleefd? Was dat de zomer van je leven, bij wijze van spreken?
1: Wel, het is zo dat wij allemaal met de pluimen tot op de grond kwamen wij terug. Mm-hmm. Want het was niet goed gegaan. En dan hier in Vlaanderen hebben ze mij ontvangen alsof ik een martelares was. Alsof ik een koningin was. Echt waar. Dat was zo tof. Ze stonden met spandoeken en vlaggen in Zaventem mee op te wachten. En toen wist ik, dit lied is wel goed. Het is daar wel niet nummer 1 geworden, maar dit is wel een heel fijn lied. En uiteraard heb ik dan heel veel... Ja, je wordt wel een beetje geleefd. Ja. Dat heb je ook wel gehad.
0: Ja, het klinkt bekend in de oren, wat je nu allemaal vertelt.
1: Ja, alleen had ik 2 kleine kinderen en dat was dan toch wel heel vaak zoeken en passen en proberen ze ergens bij mijn ouders onder te krijgen of bij mijn zusje. Of, ja, je wordt wel geleefd. Het is wel zo druk dat je eigenlijk pas achteraf beseft... Dat was het wel, hè, dat jaar.
0: Absoluut. Ja. Lisa, jij komt deze week elke dag bij mij langs om jouw Eurovisie Songfestival favoriet voor te stellen. Ja. Welk liedje wordt het vandaag?
1: Wel, vandaag ga ik voor een heel tof lied. Gentil di Mare van Totsi en Raf. En ik denk het jaar 1987.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Dat was zo een verademing, zo een tof koppel, 2 toffe mannen, hele coole kleding, dat die één jongen had lang haar, de andere was zo'n beetje heel modern. Mm-hmm. En die brachten daar het lied Gentil di Mare. Hij met het lange haar, Umberto Tozzi, met een hele rauwe stem, de andere een niet zo'n rauwe stem. En dat paste zo mooi.
0: Dat blende mooi. Ja,
1: dat blende zo mooi.
0: En mooi stemmenwerk.
1: In 87 was ik 26 jaar.
0: Ja.
1: Dus in de volheid van mijn jonge leven, van op stap gaan, van alles tof vinden wat nieuw was en vond hun ontzettend vernieuwend.
0: Ik hoor het. Een crush op Umberto Tozzi en Raf. Toch?
1: Allebei.
0: Oké, we gaan hem speciaal voor jou en onze luisteraars draaien. Tot morgen, Lisa.
1: Tot morgen.

Pim Soetaert en vragen. Ja, oké. Okay. Het is Songfestivalweek hier bij Radio BNE. Ik mocht daarnet al bellen met Lisa Delbo over haar avonturen in Oslo. Precies 30 jaar geleden. En nog de hele week rond 10:30 kiest Lisa een van haar favoriete Songfestival Evergreens. En over een uurtje om 11:30 mag ik ook met Lilian Saint-Pierre bellen. Dus zeker blijven luisteren.

0: Schoon, hè? Mooi duetje. You are the reason. Toch speciaal, want Koen Wouters is zuinig op zijn duetten, hoor. In tegenstelling tot pakweg Meteor of Maxime. Met Ingeborg zong hij Verlangen. En dan is er nog dit met Sarah de Koster. En dan zijn we rond, denk ik. Straks eentje die ik als kleine Barbara playbackte. Ja, ja, we gaan terug in de tijd met Love en Casanova.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Bart Kael en Marlijne. En nu een Hollands ambiance liedje. Het werd geschreven door Peter Koelewijn en het werd een grote hit in 1972 voor Bonnie St. Clair. Clap your hands en stem.

Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. Dit was eigenlijk wel een bommetje in Europa. Want rechtstreeks uit de Bronx in New York kwam een nieuwe muziekstroming. Er werd niet gezongen, maar gepraat op muziek. We maakten in 1979 kennis met rapmuziek. En die is alleen maar populairder geworden. Hier hoor je nog eens Marco Z met I'm a Bird.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Een ticket naar paradijs.
9: Elke maand.
8: Romantisch weekend in Parijs.
9: Elke maand.
8: Leren surfen op Hawaii.
9: Elke maand.
8: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
9: Elke maand.
8: Pizza's proeven in Milano.
9: Elke maand.
8: Taco's maken in Mexico.
10: Win for life.
11: Win for life.
10: Win tot 5000 euro elke maand.
9: Elke maand, elke maand, elke maand.
10: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
15: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
14: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
18: Maak je afspraak op carglass.be.
19: Radio BNE.
20: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich gediscrimineerd op basis van hun leeftijd, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En vooral bij de jongeren dan, bij de min 24-jarigen, voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zoals in de zoektocht naar werk of een huurwoning. Maar ook ouders hebben het moeilijk, zegt Daan Dellespool van het Mensenrechteninstituut.
1: Bij ouderen gaat het dan weer echt wel meer om een verlies van status. Ook daar dat over de arbeidsmarkt. Ontslagen worden omdat je te oud bent. Maar bijvoorbeeld ook in het domein van de digitalisering. Ouderen die het gevoel hebben van, ja kijk, als er een aantal tools enkel nog digitaal beschikbaar zijn, dan worden wij daar structureel van uitgesloten. En dat is discriminatie. Maar we hebben ook voorvallen gezien van bijvoorbeeld ouderen die geen lening meer kunnen krijgen voor een woning omdat ze te oud zijn.
0: Een 22-jarige Vlaamse man heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura, dat melden Spaanse media. De vrouw die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie en vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen er zoveel bewijzen waren, bekende hij de feiten. En het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulematu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna, Suzanne van Wel, komt nog bijna elke dag langs de gedenksteen voor de slachtoffers.
2: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
0: Hans van Temse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 14 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en tot 13 graden met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met de buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

uit 1974. Een goed jaar, by the way. Mijn geboortejaar. Haha. The Cats met Be My Day. Het is Songfestivalweek bij Radio Beni. En ik had om 10:30 al een babbel met Lisa Delbo over haar Songfestivalavontuur, precies 30 jaar geleden. En straks om 11:30 mag ik ook met Lilian Saint-Pierre bellen. Dus blijf zeker luisteren. Hier is nog eens Dana Winner. Ik denk...

Uit 1969, Jean-François Michael. Adieu, jolie Candy. En deze nieuwe single van Sammy Moore is pas 2 weken uit. Te jong om stil te zijn gaat over het gevoel van uitbreken, rebels zijn, buiten de lijnen kleuren en niet zomaar doen wat er van hem verwacht wordt. Sammy Moore. Ze zeggen, doe

0: op BNE. Someone loves you, honey. We zijn 24 uur per dag te beluisteren via DAB+, via vrtmax.be of via de app van VRT Max. Dat is handig, want zo kan je ons ook meenemen op vakantie en beluisteren in het buitenland. We gaan straks naar Griekenland met Demis Roussos en zijn groep Aphrodite's Child.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen. In Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of 2 abonnementen, of...
5: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Aphrodite's Child, Rain and Tears. Ik ga dadelijk Lilian Saint-Pierre bellen, want bijna 40 jaar geleden zong ze Soldiers of Love op het Eurovisie Songfestival. Na de winst van Sandra Kim werd dat in 1987 bij ons in Brussel georganiseerd. Maar eerst nog deze Gabrielle met Dreams.

0: Je hoorde Gabrielle en Dreams. Soldier of Love, vuur liefde af. Lilian St-Pierre richtte haar pijlen op veel 12 points op het Eurovisie Songfestival van 1987 te Brussel. Een goeie morgen, Lilian.
1: Goedemorgen, Barbara.
0: Ja, jij speelde in eigen huis op de Heizel in Brussel. Hoe heb je dat, ja, circus, zo kunnen we het toch wel noemen. Hoe heb je dat toen ervaren?
1: Ja, heel fijn, want natuurlijk omdat dat dan in je eigen land is, denken de mensen dat je als artiest iets mist omdat je niet in het buitenland bent en zo. Maar dan heb ik altijd gezegd, ja, maar ik heb tijd genoeg om naar het buitenland te vertrekken. Ik vond dat fantastisch. Ik had echt het gevoel van het publiek staat voor 100% achter mij zo.
0: Ja.
1: Dat was een dubbel gevoel toen ik die avond optrad in de Heizel, echt waar.
0: Zou je het nog een keertje overdoen, moesten ze je vragen terug?
1: Ik denk dat ik daar nu wel een beetje te oud voor geworden ben. om dat spel nog een keer mee te maken. Maar ik heb er zeker alleen maar goede herinneringen aan. Ik heb nooit gedacht van, ik had dat niet moeten doen of zo. Integendeel.
0: Ja. Heel eerlijk, Lilian, Soldiers of Love is een blijver gebleven. En ook nu nog meer dan ooit, hè, brandend actueel.
1: Ja.
0: Ja, hebben we dan niks geleerd uit de geschiedenis?
1: Ik vrees van niet. Misschien doet het niet de zaken, maar alhoewel, net voor je me belde, ik kijk niet graag op Facebook, maar ik had er net op gekeken en
0: ja.
1: Blijkbaar heeft er iemand van een bepaalde krant of zo, zetten dan bepaalde foto's op dingen en dan komt daar een commentaar op, Barbara, waar je echt van denkt, hoe zitten mensen in elkaar?
0: Mm-hmm.
1: Dus dan denk je, dan kun je toch niet geloven dat er iets gaat veranderen in de wereld. Als mensen al op heel dicht vlak mensen zo kwetsen en afbreken,
0: ja.
1: dan heb ik zoiets van, ja mannetjes, mensen kunnen heel hard zijn en dan kan je niet geloven van dat er ooit iets gaat verbeteren in de wereld. Maar zo is het. Mijn lied zal daar niet... Ja, bij mensen die het goed bedoelen, die heb je ook. Ik hou mij vast aan de positieve dingen en niet meer aan de negatieve
0: zo
1: dingen.
0: Zo moet je
1: want
0: het doen.
1: Dan leef je niet meer.
0: Ja. Zeg, we gaan hem sowieso zo meteen draaien, Soldiers of Love.
1: Okay.
0: We spreken ook een hele week verder af, zo rond 11:30. En stellen elke dag jouw songfestival favoriet voor.
1: Heel
0: dus ik hoop dat ik je morgen mag bellen.
1: Natuurlijk, je mag me alle momenten van een dag bellen. Dat
0: super.
1: Ik zie je graag, hè, lieve Barbara.
0: Oh, dat is super lief. Morgen neem jij me mee naar 1973. Maar eerst nu heel veel liefde en vuur voor jou en onze luisteraars. Lilian, tot morgen, want hier ben je met Soldiers of Love.

Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love. 40 jaar oud en nog altijd krachtig en actueel. Het is Eurovisie Songfestival Week hier bij Radio BNE. Morgen rond deze tijd halen we Lilian Saint-Pierre er graag weer bij. Ze mag de hele week graaien in al die grote songfestival evergreens. En Lilian kiest elke dag hier een favoriete song. En ik ben al heel benieuwd voor morgen.

0: Dat is het leven, Luna. Luna coverde dit van Billie Eilish. Haar versie op TikTok werd opgepikt en ze kreeg de kans om de song professioneel op te nemen. En kijk, het werd een grote hit. Recent zong Luna bijvoorbeeld ook een duet met Meteor. Dat nummer heette Stuk en dat werd ook een hele grote hit.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta. Zo.

Een wereldhit uit 1959. Rocco, Granata en Marina. Straks tussen 1 en 4 is er Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans draait dan alleen maar evergreens uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. En hij belt straks met Ingeborg. Zij ging met Stef Bos naar

0: Het Songfestival met het liedje Door de Wind. En Peter belt ook met Xandy. Die mocht naar het Songfestival met de danshit One Life. Zeker luisteren.
1: Een avond in de herfst, straten blonken in de regen. Zonder regenscherm, door een uitgestorven stad. Vlakbij verlichte huizen, zo kwam ik je tegen.

Excuseer, dat is een grappig einde van de song. Scaffold and Thank You Very Much. Leuk weetje ook trouwens, dit is de groep van Mike McCartney, het jongere broertje van Paul McCartney. Ze hebben een paar hits gescoord, maar Mike werd later vooral bekend als fotograaf. Naar de 90s nu met Mieke en Vlinders in je buik.

Ray Charles, I can't stop loving you. Veel plezier trouwens nu vandaag tussen 12 en 1 met U Vraagt Wij Draaien. Wil jij met jouw buren, met de vereniging, jouw vrienden of de collega's 1 uur lang muziek kiezen? Dat kan dus. Schrijf je in op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En misschien horen we jou binnenkort wel tussen 12 en 1 hier op Radio Bene. Ik dank jullie voor het luisteren en graag tot morgen.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen raakt een kind van 6 levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een politieauto. En in Nederland wordt een van de bekendste onopgeloste moordzaken stopgezet. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto. Het ongeval gebeurde op een drukke weg met veel verkeerslichten ter hoogte van de Nationale Bank. De politieauto was onderweg naar een opdracht, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
1: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
0: Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke moet de wetgeving op langdurig zieken aangepast worden. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, waaruit vanmorgen bleek dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Volgens de wet heb je recht op een uitkering als je mogelijkheid om geld te verdienen met 2/3 is verminderd, net door je gezondheidsproblemen. En dat wordt vaak op een andere manier geïnterpreteerd door ziekenfondsen en controleartsen, zegt Van den Broeke.
2: We zagen dat artsen heel vaak iemand arbeidsongeschikt herkenden waar het RISIF dacht, nee, eigenlijk is dat iemand die toch nog wel kansen heeft op de arbeidsmarkt. En ik vind dat dat moet uitgelegd worden. En met name de ziekenfondsen moeten dat uitleggen. Dat gaat over hoe kijk je naar die wetgeving, hoe pas je die toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
0: 1 op de 3 Belgen zegt informatie over zijn gezondheid moeilijk te begrijpen of te kunnen toepassen. De federale overheid start daarom een grote campagne om mensen aan te moedigen vragen te stellen aan een dokter. Vooral oudere mensen, mensen die de taal niet goed spreken, geven aan dat ze het moeilijker vinden om de uitleg van de dokter goed te begrijpen. En dat heeft gevolgen, zei professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke vanmorgen bij Radio 2 An en Daan.
3: Ik denk dat we zien dat dan mensen die minder begrepen hebben, meestal ook iets minder therapietrouw zijn. En niet omdat ze het niet willen doen, maar omdat ze niet goed begrepen hebben wat ze moeten doen. Dus dat wil zeggen ook niet heel goed opvolgen wat betreft medicatiegebruik. Of bijvoorbeeld ook als een bepaalde behandeling of een ingreep wordt voorgesteld, niet goed echt weten of beseffen wat de consequenties kunnen zijn. En dus dan geeft dat natuurlijk een minder goed resultaat en minder tevredenheid.
0: Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. 2 Amerikaanse en een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip waarop het virus uitbrak, die hebben het virus. En de Franse vrouw die zou zwaar ziek zijn. De 2 Belgen die op het cruiseschip vastzaten hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in afzondering moeten, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
4: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Dat contact is nu ook al begonnen, waar wij enerzijds natuurlijk zullen nakijken of zij geen symptomen ontwikkelen. Anderzijds hun ook zullen ondersteunen in het volhouden van hun thuisquarantaine. Wij zullen ook een checklist bezorgen van de dingen die zij mogen doen, vooral ook dingen die zij niet mogen doen. En dat dagelijks met hen telefonisch opvolgen.
0: Een Vlaams man van 22 heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura. De vrouw woonde al meer dan 10 jaar op dat eiland en werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een grote zoekactie en vond haar lichaam later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen er zoveel bewijzen naar boven kwamen, bekende hij wat hij had gedaan. En een van de bekendste onopgeloste moordzaken in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, nu 33 jaar geleden in Maastricht. Tanja Groen raakte vermist na een feestje. Haar fiets en haar spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er veel grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. En er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van kindermoordenaar Marc Dutroux. Maar er is nooit een link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden. De zaak wordt nu stopgezet, zegt Hans Pronk van het cold case team van de politie van Limburg.
5: hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
0: Het gaat op heel wat plaatsen opnieuw regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen, in de loop van de dag droger weer, bij temperaturen tot 14 graden dan. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar is een jongen van 6 aangereden door een politieauto. Hij was een tijdje in levensgevaar, maar zou dat nu niet meer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE. Radio BNE. Vraagt, wij draaien.
7: Een heel goede middag. Ik ben Chris Brigitta van De Groef uit Wezenbeek op hem. Elke maandagochtend komen we met 30 vrouwen samen om een uur te bewegen op leuke muziek. Bij De Groef hoef je niets te kunnen. Je moet alleen goesting hebben om te bewegen. Of je nu volop energie hebt of rustig op gang komt, alles is goed. Bij De Groef kies je wat bij jouw lichaam past. We komen samen in het gemeenschapscentrum De Kam van Wezenbeek op hem. En één keer per maand gaan we zelfs groeven in het rusthuis van Wezenbeek op hem. Op maandag 8 juni geven we een groefsessie samen met de turnkring van Wezenbeek op hem. Samen met de leden van De Groef kozen we deze middag onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
6: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
6: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Radio BNE.

0: 1-1.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Goedemiddag, ik ben Chris Brigitta van de Groef uit Wezenbeek Ophem. Tot 1 uur kan je samen met ons genieten van onze favoriete muziek in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
0: Radio BNE.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt, wij draaien.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
4: Oh, dat klinkt goed.
3: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
4: Ja, maar dat klinkt nog beter.
2: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
8: Radio BNE.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dank u wel om te luisteren naar de dansbare muziek van de Groove in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Ik wens jullie nog een heel fijne dag. Kies een uur lang.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen raakt een kind van 6 levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een politieauto. 1 op de 3 Belgen vindt het moeilijk om alle informatie van de dokter te begrijpen. En in Nederland wordt een bekende onopgeloste moordzaak stopgezet. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op een zebrapad. Het ongeval gebeurde op een drukke weg met veel verkeerslichten ter hoogte van de Nationale Bank. En de jongen die was op weg met zijn klas. Een politieploeg wou een dronken bestuurder uit het verkeer halen, vertelt Cato Belmans van het parquet van Antwerpen.
1: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
0: De politieman die reed was in shock. De bestuurder die de agenten achtervolgde is later tegengehouden en had inderdaad te veel alcohol gedronken om nog te rijden. Morgen is er opnieuw een nationale actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Daardoor wordt er in Brussel veel verkeershinder verwacht. Er is ook een grote betoging. De politie raadt aan om niet met de auto naar Brussel te rijden en zoveel mogelijk met de trein te komen. En wie kan, werkt beter thuis. De wetgeving op langdurige arbeidsongeschiktheid moet worden aangepast. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waaruit blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Controleartsen van het RISIF beoordelen arbeidsongeschiktheid blijkbaar anders dan de artsen van de ziekenfondsen. En dat moet worden gelijkgetrokken, zegt Van den Broeke.
2: Ik denk in de wereld van vandaag dat je inderdaad breder moet nadenken over wat mensen kunnen. Dus we moeten de wetgeving aanpassen. Ik had dat eigenlijk in het vooruitzicht gezet als een laatste grote hervorming na een aantal hervormingen die nu aan het lopen zijn. Maar ik denk dat we dat gaan moeten versnellen. We gaan sneller moeten een discussie hebben over wat betekent arbeidsongeschiktheid.
0: 1 op de 3 Belgen vindt het moeilijk om informatie over zijn gezondheid te begrijpen en goed toe te passen. De federale overheid start daarom een grote campagne om mensen aan te moedigen vragen te stellen aan een dokter. Vooral ouderen en mensen die nog moeite hebben met het Nederlands geven aan dat ze een dokter moeilijker om uitleg durven vragen als ze iets niet begrijpen. Dat zei professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke vanmorgen ook bij Radio 2 An en Daan.
3: Een aantal mensen vinden dat blijkbaar toch niet zo voor de hand liggend. En ik denk dat het te maken heeft met toch nog altijd het idee dat een dokter of een andere gezondheidswerker wat hoger staat in de samenleving. En een zeker ontzag, zeker ook bij wat oudere mensen speelt dat een rol. Soms ook eigen woorden niet kunnen vinden of het moeilijk vinden om dingen zelf uit te drukken. Dus het is niet één reden, het zijn een aantal redenen die samenkomen.
0: Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. 2 Amerikaanse en ook een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip waar het virus uitbrak, hebben het ook. En de Franse vrouw zou zwaar ziek zijn. De 2 Belgen die op dat cruiseschip vastzaten, hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaat in het UZ Antwerpen. En ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in afzondering moeten, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
4: Dat betekent, zij mogen niet naar het werk gaan, zij mogen geen openbaar vervoer nemen, niet naar de winkel gaan, alle contacten vermijden. Als er huisgenoten zijn, ja, die mogen wel in het huis blijven, maar daar gaat het contact op een afstand mee moeten gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan niet samen slapen. De ruimtes goed verluchten, goede hygiëne in huis toepassen, mondmasker dragen als je toch met een persoon in dezelfde ruimte bent, al dat soort regels.
0: En een van de bekendste onopgeloste moordzaken in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, nu 33 jaar geleden in Maastricht. Tanja Groen raakte vermist na een feestje. Haar fiets en haar spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er veel grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. En er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van Marc Dutroux. Maar er is nooit een link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden. De zaak wordt nu stopgezet, zegt Hans Pronk van het Cold Case Team van de politie van Limburg.
5: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
0: Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen. In de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar is een jongen van 6 aangereden op een zebrapad door een politieauto. Hij was een tijdje in levensgevaar, maar zou dat nu niet meer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Om de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de R2 20 minuten file richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lilo. En richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. Naar Antwerpen 10 minuten file op de E19 vanaf Kleine Bareel. Elders in Vlaanderen alleen maar een paar kleine vertragingen. En bij Luik is het meer dan 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Bachot en Herstel. Dat komt daardoor ladingverlies. Les 12 points, 12 points go to. Dat is de rode draad van 1 tot 4. Laten we starten met de allergrootste van Belt.
7: Radio BB, 70 jaar. Eurovisie Songfestival.
8: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een heel goede middag.

Dat was de jongste winnares ooit. 40 jaar geleden won dit meisje uit Luik het Eurovisie Songfestival. Het leven lacht Sandra Kim nog altijd toe. J'aime la vie. 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNN.

1956. Ze waren met zeven en Lise Asia won het eerste Eurovisie Songfestival voor Zwitserland in Zwitserland. Ook in 1957 en 58 vertegenwoordigde het land van de Paarse Koeien en de raclette. De microbe heeft Lies nooit losgelaten, wat op haar 88ste gebeurde het nog een keer. Toen deed ze in Zwitserland mee met de voorrondes. De rit naar het grote festival zat er niet meer in. Lies Asia overleed 8 jaar geleden. Ze werd een 94. Van Zwitserland nu naar Turkije. Vlaanderen stuurde een stukje Touch of Joy in 2004. Xandy had er de tijd.

0: Songfestival 2004. Ik sta hier met One Life. Ja, met manager Sergio naar Istanbul. Dat moet me nogal een feestweek zijn geweest. Xandy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Ja, je moet wel de tijd van je leven hebben gehad samen met Sergio. Wat is er hierbij gebleven?
1: Wat is er met Sergio samen? Op een gegeven moment hebben ze eigenlijk ons gesplitst.
0: Oh ja?
1: Hij mocht niet zoveel. Ja, Sergio is nogal groot van woord en zo. Dus hebben ze ons eigenlijk... Mocht hij niet te veel bij mij zijn en heeft de VRT eigenlijk... alles een beetje in handen genomen.
0: Dat wist ik niet zeggen, dat gebeurd is destijds. Zeg maar, wat is de mooiste herinnering die jij overgehouden hebt, los van de prestatie op het podium, hè, van die week in Istanbul was het, dacht ik. Hè?
1: Ja. Ik denk dat heel die week wel was, dat fantastisch gewoon was. Je bent daar, uiteindelijk zijn we daar 8 dagen geweest. Je mocht heel veel mooie dingen zien en uitstapjes doen. Dus ik vind alles wat ik daar gezien heb, vond ik echt wel super gewoon.
0: En je werd natuurlijk ook als een prinses behandeld, neem ik aan.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ruslana was de winnares dat jaar voor Oekraïne met Wild Dances. Jij werd 22e. Wij vieren 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio Bene. Wat is voor jou nu, Xandy, het beste songfestival aller tijden uit die 60 jaar? Uit die 70 jaar, ja.
1: Ja, dat blijft voor mij 1986,
0: ja,
1: Sandra Kim ook. Hè.
0: Met Jem Lavie. Ja, die hebben we net gedraaid. Ja, maar heb je er nog één?
1: Ik heb 2019 dacht ik, toen Duncan Lawrence het Songfestival gewonnen heeft van Nederland. Ja, ik vond dat zo'n mooi nummer. Je kon direct horen aan de eerste noot dat hij zong.
0: Ja.
1: Dat dat een nummer was, vond ik.
0: Ja, die eerste noot was...
1: Ja, ik vond dat echt een heel prachtig liedje.
0: Oké. Okay. Zeg je dan nu terug de bar in, want jij baat nu een bloesembar uit in... waar precies?
1: Het is met een man die dat doet. In Sint-Truiden is dat aan het staan.
0: Ja.
1: Slecht over staan.
0: Ja, het is bijna gedaan nu met de bloesem zeker. Hè? Ze zijn bijna weg of toch niet?
1: Ze zijn bijna weg, maar dan wordt het een zomerbar.
0: Voilà, zie. Vooral is een opportuniteit. En optreden met Touch of Joy natuurlijk, want jullie zijn ook opnieuw gestart. Jij en Sergio samen?
1: Ja. Afgelopen zaterdag was het eerste optreden terug.
0: En hoe was het?
1: Bij Touch of Joy. Super.
0: Ja.
1: Qua dansen en zo gaat dat wel iets minder, omdat ik beperkt ben met mijn handicap dat ik heb.
0: Je hebt wat operaties achter de rug, inderdaad. Ja.
1: Maar voor de rest, dat was echt plezant. Heel tof.
0: Okay.
1: Kijk er naar uit.
0: Voilà. Xandy, het gaat je goed. Veel plezier in de bar. En bij Sergio, bij Touch of Joy. Hij is ook wel wat gekalmeerd sinds toen. Want natuurlijk, want ook dat jaren 90 duo is opnieuw terug. En ga je kijken zaterdag naar het Songfestival?
1: Ja, tuurlijk. Ik ga eerst morgen de eerste halve finale kijken waar dat België bij meedoet.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Want ik vind het zo'n raar nummer. Ik ben benieuwd.
0: Mijn moeder zou zeggen, het is speciaal. Hè? Maar het is wel mooi, vind ik, de Belgische inzending.
1: Ja, het heeft wel iets hoor, zeker en vast.
0: Okay. Net als One Life destijds. Net als One Life in 2004. Oké, weet je, ik laat hem op je los.
2: Radio BNE, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: VRT.
2: Radio BNE.
3: Peter Hermans.
0: En over loslaten, ik heb het over Duncan Lawrence. Dag Xandy.

0: Duncan Lawrence uit 2019, ja. Voor Nederland. 7 jaar geleden was het raak voor Nederland. Duncan won en het land stond helemaal op zijn kop. Ik sta er hier nog een klaar uit, oranje boven. Gerard Jolink, ook hij stond ooit op dat grote Eurovisiepodium.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, Marieke wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Platte stemmen. Gerard Joling, 1988, negende voor Nederland. En wie won er dat jaar? Ja, de toen nog onbekende Céline Dion. Wees gerust, hij heeft ook een ticket op zak voor deze nostalgische week down memory lane op Radio BNE. 70 jaar Eurovisie Songfestival. We hebben heel wat af te stoffen deze week. Xandy en Sergio kreeg ik net even binnen in onze chat op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Wel, Xandy en Sergio zaten schuin achter mij tijdens een busuitstap in Istanbul in 2004. Dat laat Bart Adams uit Vichten weten. Ook op de boottocht op de Bosphorus. En Sergio was niet zo luid. Laat Bart nog weten. Oké, okay, save your kisses for me. Die kisses deelde Brotherhood of Man 50 jaar geleden uit. Ze wonnen en Queen Elizabeth was er terecht trots op.

0: de klok. Daar stond Mary Hopkin voor de deur en op het podium van het Eurovisie Songfestival. Ze werd tweede in 1970. Ierland won met All Kinds of Everything van Mary Hopkin. Knock knock, who's there? Veel drukte op de Antwerpse ring. Een kwartier komt er daarbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de R2 in beide richtingen 25 minuten file. Richting Staanbroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lillo. En richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. In Vlaanderen alleen maar een paar kleine vertragingen. En bij Luik is het meer dan 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal door een ladingverlies. Nou, wat denk je? Neem ik je nog eens mee naar Italië?
1: Radio Bene, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Peter Hermans.

Domenico Modugno, zijn naam klinkt als een romantische stad in Italië. Volare, die zat vorige week nog in onze Radio Bene Meezingers 500. En deze week zing je de Evergreens mee, zoals ze klonken op het Eurovisie Songfestival. Het feest viert dit jaar de 70ste verjaardag. En ik zie nu al in de Radio Bene-chat op het Radio Bene-kanaal van VRT Max dat jullie het zeer tof vinden. Wat was me dat, zeg. Wat was me dat een tijd met dat live orkest. Elk jaar weer zaten we met de familie voor de tv, laat Christel Cardoni uit Genk weten. De laatste jaren kijken we minder intens, maar toch tof dat jullie de klok weer even terugdraaien. Dankjewel, Christel. Ook de inzendingen van bij ons blijven deze week hangen, want je weet het, hè. Radio Bene heeft een hart voor de artiesten van bij ons. Ook zij hadden de tijd van hun leven op het Eurovisie Songfestival. Dit is Jacques Raymond. Waarom? Wel omdat hij mocht in 1963.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: VRT Radio BNE Live.

Twee keer was het raak voor Loreen en voor Zweden met Euphoria. Later nog een keer met Tattoo. In Scandinavië weten ze hoe ze Eurovisiebroodjes moeten bakken. Ook deze fijne herrie won voor Zweden in 1984. Drie broers in Zweden kenden ze hen al langer als Harry's.

10 jaar na Waterloo in 1974 won Zweden nog eens een keer het Eurovisie Songfestival met Diggiloo Diggiley. Na Harry's was de trein vanuit Stockholm vertrokken. Zweden won nog 5 keer en is met 7 overwinningen samen met Ierland recordhouder. Nederland klopt af op 5 keer. Als Maggie McNeil ook in Den Haag in eigen huis had gewonnen, was het 6 geweest. Nee, Amsterdam kreeg net te weinig douzepoint.

0: zo schön.
1: Het was schön in 1966. Udo Jürgens.
0: Merci.
1: Hij kwam en won voor Oostenrijk met Merci, chérie. De andere korthouder was Zweden, zei ik net al, samen met Ierland. Wonnen ze het meeste aantal keren het Eurovisie Songfestival. Dit was een van die eerste overwinningen. Johnny Logan. Don't close.

0: String.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen wordt afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week. Heel wat aanwezigen herinneren zich Otte als een warme en lieve man met humor. Je hoort mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
1: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
2: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
3: Dat was toen een warme, leuke mens en ik heb daar zoveel mee gelachen en leuke situaties mee meegemaakt en ja, ik hoor hem ook lachen.
0: Tijdens de plechtigheid is er muziek van Natalia en Astrid Stockman. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op een zebrapad. De jongen was op weg met zijn klas. Een politieploeg wou een dronken bestuurder uit het verkeer halen, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
4: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
0: De politieman die reed was in shock. De bestuurder die de agenten achtervolgde is tegengehouden en had inderdaad te veel alcohol gedronken. En de laatste 22 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken, worden vanavond met een vlucht naar Nederland gebracht. Daarna blijven nog 32 bemanningsleden over die met het schip terug naar Nederland zullen varen. Twee Belgische passagiers zijn gisteravond overgebracht naar het UZ Antwerpen. Ze hebben geen symptomen, maar moeten sowieso nog 6 weken in quarantaine, zegt Joris Monis van het departement Zorg.
5: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Ze gaan elke dag hun koorts moeten meten, elke dag een check-up moeten doen van zichzelf. Ze gaan elke dag telefonisch met ons contact hebben, waar wij zullen vragen, ja kijk, voelt je niet moe, voelt je niet misselijk, heb je wat hoofdpijn? Zodra er enig symptoom optreedt, zullen zij terug naar het ziekenhuis moeten gaan.
0: Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen, in de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 25 minuten file richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. En 40 minuten richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lillo door een defecte vrachtwagen. Elders in Vlaanderen alleen maar een paar beperkte vertragingen. En bij Luik is het bijna 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal. En dat komt door ladingverlies.
7: Radio Bene.
8: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
7: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een heel fijne middag.

0: De nummer 2 van het Eurovisie Songfestival in 1972, de New Seekers. En dit is jonge man van bij ons, met een stem als een klok. Sometimes I feel down. Jeremy, maak je ze.
1: Sometimes I booze, sometimes I fall, sometimes I do wrong.

0: Voor
1: de krachtigste uithaal van het Songfestival. Kom van Jeremy Macchiese 4 jaar geleden en mocht voor de RTBF naar het Songfestival.

De champagne knalde in 1961 bij de Allisons op de Croisette in het mondaine Cannes. Ja, dat had al iets. Groot-Brittannië werd tweede. Are you sure? Zeker?

Ralph Siegel zegt de naam je wat wel. Dat is de Duitse koning in Eurovisieland. Ein bisschen Frieden, las die zonne in dein Herz, die er zometeen nog aankomt. Hij schreef het allemaal. Ook dit sprong uit de Ralph Siegel-kast. Hoega Genghis Khan werd vierde in 1979. Het Eurovisie Songfestival. Er werd gedanst, gezongen en gefloten. Bobby Hans Schoepen die haalde zijn fluit boven in 1957. Dat moet hebben opgebracht, want 2 jaar later kocht hij zijn eigen land in de Kempen.

0: Het straatdeuntje werd achtste in 1957. Bobby Hans Groepen mocht naar Frankfurt. En het was opvallend dat toen meer en meer mensen het festival op tv begonnen te volgen. Want de eerste twee jaren was het Eurovisie Songfestival vooral een radioshow. Zoals vandaag dus, hè, bij ons hier op Radio BNE, op DAB+, 14 Max in je smart speaker en op digitale tv.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
11: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Een ticket naar paradijs.
13: Elke maand.
12: Romantisch weekend in Parijs.
13: Elke maand.
12: Leren surfen op Hawaii.
13: Elke maand.
12: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
13: Elke maand.
12: Pizza's proeven in Milano.
13: Elke maand.
12: Taco's maken in Mexico.
14: Win for life.
15: Win for life.
14: Win tot 5000 euro elke maand.
15: Elke maand, elke maand, elke maand.
14: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
16: Radio BNE, 70 jaar. Euro

0: Het ging Duitsland voor de wind. Met de groep Wind in 1987 bij ons in Brussel. Ze werd de tweede na Johnny Logan. Laat de zon in je hart, het was de nummer 1. In Radio BNE Meezingers 500 van vorige week. Willy Sommers was er ook zeer blij mee. Check de post maar eens op onze Facebookpagina. Die van VRT Radio BNE. 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNE. Ik ben de poetsman met dienst en stof het beste van het beste voor je af. Met veel, amai, nog niet een beetje, met heel veel zin.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Uit een doosje. Net als Claude Rogers. Zij mocht voor Engeland naar Dublin, waar ze vierde werd. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een 35,5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 sta je 20 minuten in de file richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. 40 minuten ook richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lillo. Dat komt daardoor een defecte vrachtwagen. En naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E313 vanaf Rans. Elders beperkte vertragingen in Vlaanderen. Goed, naar Luik dan. Daar blijft het wel ruim 3 kwartier file rijden. Op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal. Dat komt daar door een ladingverlies. Oké, 2 voor de prijs van 1 nu. De Italiaanse zon krijg je zomaar bij. Van tot zie je en Raf. Oh.

Eerst even naar de bank in Zwitserland een ticket ophalen voor het Eurovisie Songfestival in Dublin. Ja, binnen 2 jaar zal dat 40 jaar geleden zijn. 40 jaar Céline Dion. In september kan je ze 16 keer aan het werk zien en horen in Parijs. 700 kilometer naar het zuiden nu, naar Cannes. Dat lag er in 1959 zeer feestelijk bij voor de 3e editie van het Eurovisie Songfestival. België werd 6e met deze BV, of voor je liever BB, Bobbenny.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Er waren pas Nicole en Hugo die aan het begin van de jaren 70 andere pakjes aantrokken. Dat waren trendsetters.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: VRT Radio BNE.
13: Radio BNE.
14: 70 jaar Eurovisie Songfestival.

Stop de tijd en geniet van Stella met Pebble Fred Becky in het achtergrondkoor. Stella werd vierde op het Eurovisie Songfestival in 1982. Ja, je hoort ze allemaal hier op Radio Bene. 70 jaar Eurovisie Songfestival, dat zijn vele, vele, vele jaren. De juiste zangeressen stonden altijd op de juiste plaats, maar het kon ook anders. The Wrong Place bijvoorbeeld, doen we die nog eens een keer. Hier is Hoeve.

Bij de BBC lieten ze de kijkers in 1969 stemmen. En zo werd Lulu met Boom Bang Bang naar Madrid gestuurd. En voor Boom Bang Bang kwamen 56.000 kaarten binnen. De Britten hadden goed gekozen. Lulu won in Madrid. 20 jaar later was het dan Riva. En Joegoslavië won nog eens. 2 jaar voor de Republiek helemaal uit elkaar viel. Ja.

Ik geniet laat Sophia van Duinen weten. Ook Jesse Loos uit Antwerpen heeft de tijd van het leven met al die Songfestival Evergreens. En de Joegoslavië wisten ze echt niet wat er nog boven hun hoofd hing toen ze met dit het Songfestival wonnen. Riva.

Bobby Sox blies Europa van zijn sokken. In 1985, ze wonnen voor Zweden. 1965, laten we ze nog eens horen. Die grote kleine winnares van toen. Avec

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn twee verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is groot, zegt ook Sabine Lieves van het parket Halle Vilvoorde.
1: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
0: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte, die vorige week overleed. Heel wat aanwezigen vonden het belangrijk om persoonlijk afscheid te nemen, zoals mediafiguur Ingeborg.
2: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
0: De Britse premier Starmer belooft extra veranderingen na de grote nederlaag van zijn partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen in Groot-Brittannië. In zijn eerste toespraak zei Starmer dat hij meer wil doen op het vlak van economische groei, defensie en energie. Het is belangrijk om te luisteren naar de miljoenen gefrustreerde kiezers en twijfelaars, zei hij in zijn speech. En Starmer wil ook de samenwerking met de Europese Unie versterken. En de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Er is ook dit jaar veel te doen over die deelname door de oorlog in Gaza en de oorlog in Libanon. Vijf landen, waaronder Nederland, doen daarom ook helemaal niet mee. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden. Ook VRT zendt het Songfestival uit met vooraf een inleidend programma met extra duiding. Morgen wordt de eerste halve finale uitgezonden met ook de Belgische inzending. Zaterdag is er de finale. Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen. Er staat ook vrij veel wind bij temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen. In de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Het verkeer, we gaan eens even kijken wat er precies aan de hand is op de Vlaamse wegen. Heel wat problemen, vooral in de buurt van Antwerpen. Op de E19 van voor Kleine Barreel een kwartier extra. En ook een kwartier op de E313 vanaf Ranst. 10 minuten file ook op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de Antwerpse Ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En 3 kwartier richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 20 minuten tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. En bij Luik blijft het bijna 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Marchon en Herstel. De weg is daar gelukkig wel vrijgemaakt.
4: Radio Bene. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
5: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Een fijne middag.

Het winnende lot uit de loterij, de Vlaamse inzending uit 1977. Dream Express met de beste score ooit voor ons land. Tot dan. Dream Express werd de zevende in Londen en de hit was binnen. Ook van hier deze sympathieke jonge dame. Je hoorde haar net nog in het nieuws. Ingeborg van 27 jaar terug.

Ingeborg met Stef Bos, door de wind, dwars door alles heen. Ingeborg is nu op weg van de koffietafel bij de begrafenis van Hans Otte naar de auto. En ik mag haar straks opbellen. Om eens even terug te blikken op dat moment van toen, in 1981, op dat Eurovisie Songfestival. Het is 3:10. Goedemiddag. Hello.

Wat een spannende puntentelling was me dat zeggen. 23 jaar geleden, de CEO van de RTBF was al aan het bellen met zijn financiële directeur, want het zat er dik in dat onze Franstalige vrienden het jaar daarop het Eurovisie Songfestival zouden mogen organiseren. Urban Thread klom en klom en klom tot de laatste punten binnenkwamen. Urban Thread werd tweede, Turkije won. En de directeur van de omroep kon rustig naar bed. Dit was het winnende nummer uit dat

0: Sertab Erener voor Turkije won ze in 2003. Dus geen Xanomi van Urban Thread. Het scheelde haar. Dag Peter, voor mij is het mooiste songfestivallied ooit. Un bon, un arbre, une rue van Severin. Komt nog wel aan, hoor, deze week Bert Hermans uit de Nieuwerkerken. Dan is er nog zo'n nummer dat ik nooit gehoord heb op Radio Bene. Laat Ivan Gabriels uit Geel ons weten. En dat is Maciel. Het lied La La La uit Spanje. Ook dat komt er deze week nog aan. Beste Ivan Gabriels, we zijn ze niet vergeten natuurlijk. En hij die uit Kortrijk, ja, die wil er eentje aanvragen. Cyprus met Hara en Andreas Constantinou Mana Mau. Hij die, ik ga naar op zoek. En dan laten we de katten nog even krolsen miauwen op Mana Mau. Wie komt er straks nog aan hier bij Radio Bene in het 70 jaar Eurovisie Songfestival? Dat zijn Grete en Jurgen Engman uit Denemarken. Ik heb aan Christy nog voor je. Jetador van Kate Ryan. En ik bel ook nog eens met Ingeborg en Peil naar haar grootste Eurovisie Songfestival Evergreen aller tijden.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Radio Bene.
8: Radio Bene. 70 jaar Eurovisie Song.

peperen zout. Er staat geen houdbaarheidsdatum op. De vaatjes werden gevuld. En Tonia deed wat ze moest doen, ons Belgen vier maken. Precies 60 jaar geleden op het Songfestival. En Tonia vulde haar vaatjes en vertreedde naar Udo Jurgens. En wat zei die achteraf tegen Tonia? Merci, merci, chérie, voor die stunde. Wat ze ook deden, het maakt niet uit. Het eerste duo op het Eurovisie Songfestival en de eerste overwinning voor een Scandinavisch land. Dan moet je bij Grete en Jurgen Ingman zijn. Met Dansen Vieze wonnen zij in 1963 voor Denemarken.

0: 15 op het Eurovisie Songfestival. In Vlaanderen was dit de hit van 1975. We werden er met z'n allen zeer gelukkig van. En Anne-Christie ook. 139 kilometer file met op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook een kwartier extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 vanaf Ranst en op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de binnenring rond Brussel een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Jette is één rijstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring 20 minuten extra tussen Groenendaal en Wemmel. En bij Luik blijft het ruim 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Berchon en Herstel. Het goede nieuws is wel dat de weg is vrijgemaakt.
1: Radio BNE, 70 jaar Eurovisie Songfestival. VRT.

0: Had Kate Ryan een patent genomen op de kniezwengel, dan was ze nu stinkend rijk. Die kniezwengel is ondertussen 20 jaar jong. Het was een onderdeel van de act die in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival in Athene zou worden geschrapt. Er werd zelfs een internetpetitie gestart op kniezwengel.be. En met de hulp van de Kate zat de zwengel gewoon in de act aan het einde van het nummer op het Songfestival. Was er niet die slinkse regisseur geweest die haar net op het verkeerde moment fout in beeld nam. Dus Europa heeft de kniezwengel niet gezien. Wat we wel gezien hebben in 1989 was een stralende Ingeborg. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Ingeborg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag Peter.
0: Dag Ingeborg. Ja, je bent net terug van de uitvaart van onze collega Hans Otte. Vandaag in de Sint-Romboutse kathedraal in Mechelen. Het was een zeer aangrijpende dienst, neem ik aan.
1: Ja, het was wel heel intens. Ook wel echt helemaal Hans. Dus dat is overvloedig. En ja, met alle nuances en alle hele blije momenten, maar ook wel heel diep verdrietige momenten. God, het was echt een rollercoaster.
0: Dat kan ik me zo voorstellen. Maar laten wij nu even teruggaan naar die rollercoaster van toen, in 1989, jouw deelname aan het Eurovisie Songfestival. Hoe blik je daar nu op terug, als je even terugdenkt?
1: Met heel veel dankbaarheid natuurlijk. Vanuit als je kansen krijgt op je 22e, ja, en zo'n kans, je land mogen vertegenwoordigen. Dus ik kijk daar nu alleen maar met heel veel dankbaarheid op terug.
0: Ja, wat was nu het meest spannende moment? Niet op het podium, maar naast het podium. Want jullie logeerden daar wel een week in Lausanne.
1: Ja, klopt. We hebben daar, dat is denk ik altijd, hè, dat je daar voor de repetities een week op voorhand bent. En ik ben ook benieuwd, Peter, waar je precies naartoe gaat. Ja, want zijn er al bekomen van alles hier.
0: Dat zal wel zijn. Zijn er nu ongelooflijke dingen gebeurd die week, die je voor de rest van je leven meedraagt, buiten de performance op het Songfestival podium zelf?
1: Ik was wel degene die toch met heel veel verantwoordelijkheid elke keer vroeg ging slapen, goed voor mezelf zorgde vanuit de stem. Hey. Ik denk dat Stef meer feestjes meegemaakt heeft dan ik. Die stond daar op de achtergrond mee te genieten van alles. Dus de verantwoordelijkheid lag wel heel erg op mijn schouders.
0: Ja, ja.
1: Wat ik me herinner is dat ik goed begeleid ben. En dat het, dat het eigenlijk een gouden kans is om te worden. Natuurlijk, je komt wel met toch een beetje onzekere gevoelens terug in het land. Maar de warmte van heel Vlaanderen dat mij eigenlijk omhelst heeft, die warmte heb ik eigenlijk in heel mijn carrière wel gevoeld. Je wordt wel heel erg omhuld in ons landje.
0: Ja, en die doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe. Het is nog altijd een evergreen, hè, tot op vandaag. We zijn nu zoveel jaar later. En heel Vlaanderen zingt dwars door alles heen, door de wind nog altijd mee. Laten we even kijken naar 70 jaar Eurovisie Songfestival. Als jij er één nummer moet uitpikken dat voor jou het mooiste is, wat is dat dan?
1: Wel, eentje die ik toch wel heel bijzonder vond. Ik weet niet welk jaar, maar dat zal jij wel weten, Peter. Het was een inzending van Portugal. Het heeft ook gewonnen. En het heeft eigenlijk gewonnen tegen alle zogezegde Eurosong voorwaarden. Het was heel puur, het was heel sereen, het was bijna stil. Mm-hmm. En het heeft me zo diep geraakt. En ik was ook heel blij dat het won.
0: Het was
1: ook zoiets dat eigenlijk niet Eurovisie was of zo.
0: Het was in 2017 en het was eindelijk nog eens een liedje op het Eurovisie Songfestival. Na al die circus acts van de jaren ervoor. Amar.
1: Ja, Salvador
0: Sobral. Weet je, we gaan er nu naar luisteren, Ingeborg. Fijn dat ik je even moet opbellen. En wel thuis.
1: Dankjewel.

0: 1964. Gigliola Cinquetti. Binnen op 1. 10 jaar later mocht ze nog eens een keer voor Italië. Maar dan komt ABBA ineens tevoorschijn en dan kan je het wel schudden.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Radio BNE, 70 jaar. Eurovisie.

Twee keer was het raak. In 1967 en in 1969. Twee keer was Louis Neefs de Vlaamse held op het Eurovisie Songfestival. En twee keer eindigde de papa van Gunther op een zevende plaats. Toen kwam Jennifer Jennings en nu komt Catherine Ferry op 1, 2, 3. Dat was toen op die tweede plaats in Den Haag. Toen is 1976.

Twintig Hout. Ja, het groeit niet alleen in volle Vlaamse grond. Het mocht ook naar het Eurovisie Songfestival voor Wallonië. De RTBF stuurde Witlof B. Veel potten hebben ze 15 jaar geleden niet gebroken in Düsseldorf. Ja, vrede, dat is dan weer een woord dat veel te horen is in 70 jaar. Radio Bene, Eurovisie Songfestival. Met Roetja kot op kop. Henk Westbroek schreef zijn beste song ooit. Beter dan dat hij dat al deed bij zijn eigen band, Het Goede Doel. Ruud werd zesde in Ierland en haar carrière was begonnen.

1993. Vrede, Rucha Kot. 92 punten haalde ze. En ze landen op een zesde plaats op het Eurovisie Songfestival. Dat was in Ierland. Goedgezind, dat is ook een manier van leven. En die pak je best vast zometeen met Jean Thomas van 4 tot 6. Geniet nog van je dag met Radio BNE. En tot morgen voor nog meer Eurovision.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Wereldwijd zijn 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En van 2 mensen is er nog een vermoeden dat ze besmet zijn, maar het is nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen overleden door dit virus dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Er is ook nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant nu precies is, dat zegt viroloog Piet Maas. Paniek is zeker niet nodig, maar voorzichtigheid wel, zegt hij.
1: Er is eigenlijk nog niet zoveel geweten over het Andesvirus. En zeker de overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde, dat er bijna geen overdracht was. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
0: Er zijn 2 verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is groot, zegt ook Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
2: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
0: En een nieuwe biografie pleit koning Boudewijn helemaal vrij van enige betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961. Volgens de auteur van het boek, historicus Vincent Dujardin, moeten de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie naar die moord helemaal worden herzien. De commissie baseerde zich op 1 brief die bezwarend zou zijn geweest voor koning Boudewijn, maar dat klopt niet, zegt Dujardin.
3: De koning kende niet die brief. En dat verandert natuurlijk alles. En dus op basis van de archief van de koning Boudewijn moeten wij zeggen dat de conclusie van de commissie Lumumba wat betreft de koning moet volledig herzien worden.
0: De auteur had voor het eerst toegang tot de persoonlijke dagboeken en het privéarchief van de koning om dit boek te schrijven. Vanavond gaat het nog regenen en ook morgen start met regen. In de loop van de dag wel droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag soms felle buien, ook kans op een onweer. En blijft ook fris voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Goedemiddag, Jean Thomas in the house. Heel blij dat ik van de partij mag zijn. En de komende week zal ik mijn best doen om jullie goed gezind te maken.
6: Radio BNE, goed gezind.
4: Jean Thomas.

Neil Diamond mocht vandaag de speech afbijten en heeft dan ook meteen de toon gezet. En even tussen jou en mij, de volgende artiest kan dat minstens even goed. Hier is Wiltura.

Een nostalgische trip op de treinsporen samen met Lil Eva en de Locomotion. En elke keer dat ik de volgende song hoor, krijg ik toch altijd spontaan de neiging om mijn moeder te bellen. Talent van bij ons, hier is Michael Asnot.

0: Ja, van een meezinger gesproken, Cecilia van Simon & Garfunkel. En zometeen Sir Elton John.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
8: Relax. Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Deze man heb ik in 2023 voor de eerste en laatste keer live aan het werk gezien op zijn Farewell Yellow Brick Road Tour. Amal, het is een mondvol, het is niet te doen. En ik weet niet of jij erbij was, maar ik kan toch wel echt zeggen dat het de moeite was. Zingen, piano spelen, mensen entertainen. Hij was de man die het kon. En eigenlijk denk ik wel stiekem nog steeds kan, maar bon, hij is ermee gestopt. Voilà. Vandaag dus in deze Radio Bene goedgezind. Prachtig sentimenteel nummer. Sorry seems to be the hardest word. En het is deze week de week van het Eurovisie Songfestival hier bij Radio Bene. En morgen zal zangeres Alice van Eesbeek, of beter gezegd Essila, België vertegenwoordigen in Wenen met het nummer Dancing on the Ice. Maar Jovalli, die had met deze intro misschien ook kunnen meedoen in 1992. Hier is hij met Kind van de Zon.
1: Jij bent

Mensen weten het misschien niet of zouden het van mij misschien niet verwachten, maar ik studeerde in het middelbaar Grieks-Latijns en een van de mooiste uitspraken was voor mij carpe diem. Ja, maar deze topper zingt dit dus in het Nederlands, een zeer frisse en zeer mooie cover van Late at Night van de band Maywood uit 1980. Dit is Barbara Dex.

0: heb het geluk gehad om deze man ooit te mogen interviewen. Het enige probleem was, het was donker en de spot van de camera die viel uit. En ja, het interview viel dus ook letterlijk in het water. Hebben ze niks mee kunnen doen. Maar kijk, het was een hele sympathieke mens. Billy Ocean. Zometeen Sabrina.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
7: Allee.
6: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
9: Nee, Marieke wel. Kom.
11: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
12: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
14: stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
15: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
12: In Wallonië eens proberen.
15: Of naar een pretpark gaan misschien.
12: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
13: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
17: Kia. Movement that inspires.

Ship of Dreams, zo heette mijn eerste rockband ergens begin jaren 90. En dan speelden we deze song op elk optreden. I Want You To Want Me van Cheap Trick. Maar had ik in een funkband gespeeld, dan was deze van George Michael zeker in onze playlist beland. Dit is Too Funky uit 98.

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket start een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen. En voor het eerst heeft iemand de persoonlijke notities en brieven van koning Boudewijn en koningin Fabiola mogen inkijken voor een boek. Het Antwerpse parket opent een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen op een zebrapad. Het kindje was vanmorgen op klasuitstap en was dus aan het oversteken. Hij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. En ook de klasgenootjes die erbij waren zijn erg aangedaan door wat ze hebben gezien, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
1: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
0: De politiecombi reed met sirene en zwaailicht naar een dronken bestuurder om die uit het verkeer te halen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe snel de combi reed en of het verkeerslicht op groen stond. In Pajottegem, in Vlaams-Brabant, gaat de kleuterschool morgen opnieuw open, waar vandalen dit weekend zware vernielingen hebben aangebracht. Twee vermoedelijke daders zijn ook opgepakt. Ze zijn 19 en 23 jaar oud. De twee hebben ruiten ingegooid en ook kasten en schoolmateriaal vernield. Burgemeester Chris Poelaert begrijpt niet wat de daders heeft bezield.
2: Dit is niet iets wat je hier verwacht. Het is niet alleen schade aanbrengen aan een gebouw, maar dit is gewoon schade aanbrengen aan een veilige omgeving waar kinderen naar school gaan. En eigenlijk heel onze gemeenschap is daardoor toch wel in shock.
0: De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze werden er onder meer geconfronteerd met een rapport uit 2020 waarin 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen antwoordden dat er vragen waren bij hoe dat rapport is opgesteld en dat de cijfers niet zomaar te veralgemenen zijn. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit zei dat we ook moeten kijken naar de oorzaak van al dat ziekteverzuim, zoals de toenemende werkdruk en doorgedreven flexibilisering.
3: Ik vind dat verontrustend dat wij als ziekenfondsen zodanig onder druk staan, omdat het hier gaat over een samenlevingsprobleem waar dat we vandaag geconfronteerd worden met heel veel langdurig zieken en waar dat we veel te weinig aandacht geven. Hoe komt het dat die mensen allemaal ziek worden en in die situatie terechtkomen? Heeft de ziekenfonds daar een verantwoordelijkheid? Absoluut hebben we daar een verantwoordelijkheid. Doen wij ons werk perfect? Nee, we doen ons werk niet perfect. Maar ik denk dat we allemaal, zowel de behandelende artsen als de werkgevers, een verantwoordelijkheid hebben om samen naar oplossingen te zoeken.
0: Het Vlaams Patiëntenplatform, dat de groep langdurig zieken vertegenwoordigt, vindt dat er te weinig naar hun stem wordt geluisterd in dit debat. De arbeidsmarkt is gewoon niet voldoende aangepast, zegt beleidsmedewerker Eline Bruneel.
4: Stel je bijvoorbeeld voor iemand die wel 10% of 20% zou kunnen gaan terugwerken. Ja, dat is voor een werkgever toch ook niet altijd heel evident om die mogelijkheden te voorzien. Niet in elke sector kan dat, niet in elke mogelijke job. Mm-hmm. Dus ja, dat brengt gewoon heel wat complexiteit met zich mee, ondanks dat mensen wel willen werken en werkgevers zijn ook wel die kansen willen geven. Maar de context moet er ook op aangepast zijn.
0: Wereldwijd zijn 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En van 2 mensen is er nog een vermoeden dat ze besmet zijn, maar is het nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen overleden door dit virus dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Er is ook nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant nu precies is, dat zegt viroloog Piet Maas. Paniek is zeker niet nodig, maar voorzichtigheid wel, zegt hij.
5: De overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
0: En koningin Fabiola voelde zich schuldig over wat Belgische kolonisten de zwarte bevolking in Congo hebben aangedaan. Dat blijkt uit een nieuw boek over het leven van koning Boudewijn. De auteur, historicus Vincent Dujardin, had daarbij voor het eerst toegang tot het privéarchief van de koning en dus ook tot de dagboeken en brieven van Boudewijn en Fabiola.
6: Het is waar dat er zijn veel brieven tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola. Ook tot de laatste brief in 1993. Maar er zijn ook veel dialogen tussen de koningin en de koning in zijn dagboeken. En daar weten we dat op het ogenblik Fabiola heeft gesproken over het koloniaal systeem. En dat ze voelde zich schuldig daarover.
0: Het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien, daar zit lokaal ook een onweer bij. Blijft ook fris voor de tijd van het jaar. Dit nieuws begon met de klasgenootjes van de jongen van 6 die vanmorgen is aangereden op een zebrapad door een politieauto. Zij zijn opgevangen door slachtofferhulp. De jongen was een tijdje in levensgevaar, maar dat is geweken. Hij ligt wel nog zwaar gewond in het ziekenhuis en het parket onderzoekt wat daar nu juist is gebeurd. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, goed gezind.
7: Jean Thomas.

Paul Severs mocht de spits afbijten van die tweede uur hier bij Radio Bene, goedgezind. En er is natuurlijk nog meer muziek van bij ons. De bevalligste, zo heet de song, is een song over zijn kleindochter. Maar ik krijg er zo toch een reisgevoel bij. Zo. Ik heb zin om naar de zon te gaan. Ik zie mezelf al lekkere cocktails drinken onder een palmboom met de voetjes in het zand en zo. Die sfeer brengt het bij mij naar boven. Dit is Bart Peters.

0: bam, ba bam, ba bam, bam. And my honey, ram-a-lam-a ding dong, forever. And when I say dip, dip, dip, dip, dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Ja, soms hoor je het meteen. Dit is puur plezier en dat kon ze wel in de 60s. Je hoorde zo net Barry Mann. En ambieer je een zangcarrière, dan moet je gewoon deze man een belletje geven. Want hij is er zeker van. Gonna make you a star.

0: Blijf zeker bij Radio Bene, want wij maken je goed gezind. En zometeen komt Rob de Nijs langs.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.

Een zalige song, Ritme van de Regen, van Rob de Nijs. En tijd nu voor dansbare muziek uit de jaren 80. Daar kan je alleen maar van houden. Gezongen door een opmerkelijk figuur. Yes, and the Plastic Population. Het is een mondvol. And the only way is up.

0: Je hoorde ze net, Bella Ciao, van de man die zich blijft heruitvinden. De supersympathieke en getalenteerde Helmut Lotti. En ik weet nog, toen ik klein was, dan gingen wij met de familie altijd op grote vakantie naar het zuiden van Frankrijk. En dan hadden we van die mixtapes gemaakt voor die lange rit in de auto. En deze song zat er altijd tussen. Mijn vader was er een hele grote fan van. En zeker het stuk waar dat de solo komt, dat gingen we toch altijd stiekem een klein beetje harder zetten.
1: Radio BNE, goed gezind.
2: Radio BNE.
3: Gene Thomas.

0: Elke dag tussen 1 en 4 draait Peter Hermans uitsluitend Eurovisie songmuziek hier bij Radio Bene. En morgen belt hij met Emily Starr om 2:30 en om 4:30 met Vanessa Schinitor. Zeker luisteren dus.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
4: joehoe
3: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.

Adamo is een van de, misschien wel de grootste artiest van bij ons aller tijden. Heeft wereldhits geschreven en gescoord en wordt zelfs, zo hebben ze mij weten te vertellen, gekaraokeed tot in Japan. Je moet het maar doen, inshallah en Adamo. En Peter Hermans die presenteert elke zaterdag tussen 4 en 6 de Radio Bene Vlaamse 30. En daar staat Aaron Blommaert gegarandeerd in.

Je weet het of je weet het niet, maar ik ben een grote filmfan. En als ik deze song hoor, moet ik altijd denken aan The Naked Gun. En met in hoofdrol Leslie Nielsen. Je weet wel, zo die super grappige films. En daarin passeerde deze evergreen van Herman's Hermits. And I'm into something.

Tijd vliegt voorbij als je je amuseert, zeg ik altijd. En mijn tijd zit er voor vandaag helaas op. Blijf zeker luisteren, want hier bij Radio Bene zit je goed met de beste evergreens en muziek van bij ons. Tot morgen!

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Train.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
4: En Wallonië eens proberen.
5: Of naar een pretpark gaan misschien.
4: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket start een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen. En de eerste Europese fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof komt in de haven van Gent. Het Antwerps parket onderzoekt het ongeval waarbij een jongetje van 6 is aangereden door een politieauto op een zebrapad. Het kind was vanmorgen op uitstap met zijn klas en wilde net oversteken toen hij werd aangereden. Hij raakte zwaar gewond. Het is onduidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
1: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet, is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben, hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
0: De agent die achter het stuur zat, was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan en worden nu extra begeleid. De drie grote vakbonden organiseren morgen voor de 6e keer een nationale betoging in Brussel tegen het beleid van de federale regering. De politie waarschuwt voor veel verkeershinder en raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Vanop Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zal uitrijden. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht zware hinder. En ook in sommige scholen en crèches wordt er hinder verwacht. Hier en daar zal ook de vuilzak blijven staan. De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze werden er onder meer geconfronteerd met een rapport uit 2020 waarin 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen antwoordden dat er vragen waren bij hoe dat rapport is opgesteld en dat de cijfers niet zomaar te veralgemenen zijn. Het Vlaams Patiëntenplatform, dat onder andere de groep langdurig zieken vertegenwoordigt, vindt intussen dat hun stem te weinig gehoord wordt in dit debat. Dat zegt beleidsmedewerker Eline Bruneel.
2: Vooral de stigmatisering aanpakken van mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. En dat het hier gaat over mensen die ziek zijn en die heel vaak, ondanks hun ziekte, wel willen werken. En het is heel jammer dat de volledige groep over dezelfde kam geschoren wordt, omwille van een aantal mensen die misschien onterecht een uitkering krijgen.
0: Een Amerikaans bedrijf wil in de haven van Gent een fabriek bouwen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Het wordt de eerste fabriek van dit type in Europa en er zullen 50 mensen kunnen werken. De fabriek zal vliegtuigbrandstof maken uit ethanol, een oplosmiddel die de fabriek zal krijgen van staalfabriek ArcelorMittal, een bedrijf dat ook in de haven van Gent ligt. De topman van die haven, Cas König, is tevreden.
3: Wij zetten als haven volop in op juist die circulaire industrie en juist die duurzame industrie. Dit is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Dus we zijn wel verheugd dat we deze firma zo ver hebben gekregen dat ze ons havenbedrijf daarvoor uitkiezen.
0: En auteur en historicus Vincent Dujardin heeft voor de eerste keer het privéarchief van koning Boudewijn mogen inkijken. Hij heeft persoonlijke notities en brieven mogen lezen voor zijn boek over het leven van koning Boudewijn. En een van de dingen die hij heeft ontdekt is dat toenmalig premier Wilfried Martens wel degelijk al maanden op de hoogte was dat koning Boudewijn de abortuswet uit 1990 nooit zou ondertekenen. Het paleis had zelfs een scenario uitgewerkt waarbij het grondwettelijk artikel dat zegt dat de koning altijd een wet moet bekrachtigen, met spoed zou gewijzigd worden.
4: Met de dagboeken van de koning kunnen we weten dat Martens was op de hoogte al maanden geleden, maar ook dat het plan in het paleis op dat kwestie om een oplossing te vinden, was niet goed. En daar, Wilfried Martens, heeft toch een grote rol gespeeld voor de monarchie en voor België.
0: De biografie pleit koning Boudewijn ook helemaal vrij van enige betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba uit 1961. Het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien, daar zit lokaal ook een onweer bij. Het blijft fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag wordt het opnieuw wat warmer. Dit nieuws begon met het onderzoek van het Antwerpse parket naar de aanrijding van een jongen van 6 door een politiecombi vanmorgen. De jongen ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het onderzoek moet duidelijk maken wat er daar nu juist is gebeurd. De klasgenootjes die alles zagen gebeuren worden extra begeleid. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.

0: jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embeeld.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Parket van Antwerpen opent een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 heeft kunnen aanrijden op een zebrapad. Kindje was vanmorgen op klasuitstap en was aan het oversteken. Hij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. Ook de klasgenootjes zijn erg aangedaan, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
1: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
0: Een onderzoek moet nu uitwijzen hoe snel de politiewagen reed en of het verkeerslicht op groen stond. Parket van Leuven is een onderzoek gestart naar de schietpartij van gisteravond in Kesselo in de buurt van het station van Leuven. Daarbij werd een minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Er waren meerdere daders. De politie heeft 1 minderjarige verdachte opgepakt, vertelt Ellen Durie van het parket.
2: Om een nog voorlopig onbekende reden zou 1 van de verdachten een wapen hebben genomen en daarbij hebben geschoten naar 1 van de slachtoffers. Het slachtoffer is daarbij in zijn voet geraakt, maar was niet in levensgevaar, is wel naar het ziekenhuis overgebracht. En na de feiten zijn de verdachten weggevlucht. Op dit moment is er al 1 verdachte gearresteerd. Dat gaat over een minderjarige jongen, een 16-jarige jongen. Die wordt vandaag verhoord door de politie en die gaat morgen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.
0: De ziekenfondsen hebben zich in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hoe zij omgaan met langdurig zieken. Adviserende artsen zouden vaak het recht op een uitkering niet kunnen stopzetten, omdat ze dan teruggefloten zouden worden door de top van hun ziekenfonds. Luc van Gorp van CM reageerde daar heel fel op.
3: Als dat waar is, dat er vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van CM ooit een uitspraak zou gedaan zijn, dat ik zeg, en nu gaat het dus op die manier functioneren, en de man zit naast mij, dan mocht je me op de kapblok leggen. Je moet eens goed nadenken wat we zeggen. Hè? Dat we dus de autonomie van een arts in twijfel trekken omwille van een druk van een administratief directeur of CEO of voorzitter die dat zegt. Als we dat toelaten als samenleving, dan zijn wij rotziek.
0: Het weer nog vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht wordt het droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen begint met regen, daarna wordt het droger bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Knaldi!
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
5: joehoe!
4: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 gewonden. De brand is geblust, meldt de brandweer. Er is schade op 2 verdiepingen, maar de bewoners van het hele gebouw worden nu geëvacueerd, omdat de rook er blijft hangen. Voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club. Verhagen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens die wedstrijd van Club Brugge in Anderlecht. Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt, dat meldt het parket. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Dury van het parket.
1: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
0: In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of ze het zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman doet het verhaal.
2: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en het portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
0: Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam. Een reis van zowat 5 dagen, daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn nu geëvacueerd. Gisteren gebeurde dat met bootjes tussen het schip dat voor anker lag en een haven. Vandaag mocht het schip dan toch aanmeren omdat het te hard waaide en de operatie dreigde te mislukken. Ook de laatste repatriëringsvlucht is zo net vertrokken. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne gaat de laatste uren in Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Maar toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten gewoon voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en loopt straks af om middernacht. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. De brand is geblust, maar er is bijzonder veel rook. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken op de 7e verdieping. Een aantal bewoners wordt nu geëvacueerd. Het gebouw wordt geventileerd. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo in de buurt van het station van Leuven is een minderjarige opgepakt. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. En nog een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Dury van het parket.
1: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
0: En voorzitter Bart Vragen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van zijn club. Vragen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens de wedstrijd in Anderlecht. Het Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. Vanavond lokaal kans op een bui, vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace.

0: 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Gent is er vanavond een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken, vertelt Björn Prion van de brandweer.
1: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
0: Nadat de brand geblust was, zijn zowat 100 bewoners geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of zij vanavond allemaal terug naar huis kunnen. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal, om de grens tussen Limburg en Antwerpen is dat, begint rond deze tijd een 24-uren staking. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen en volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een goed sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken daarvoor, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
2: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: In Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen 6 weken in quarantaine, omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verdere besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat hantavirus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. En daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. In totaal zijn 3 passagiers van dat schip overleden. Een Franse vrouw die aan boord was van het schip kreeg gisteren symptomen tijdens een repatriëringsvlucht en ligt nu op de afdeling intensieve zorg. Ook een Spaanse passagier heeft vanavond positief getest. Mogelijk zullen er nog meer besmette opvarenden opduiken omdat het virus tot 6 weken na besmetting symptomen kan veroorzaken. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of zij het schilderij zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman met het verhaal.
3: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
0: Het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 graden in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: is met Brecht Schaprechts. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook. Alle bewoners zijn een tijd lang geëvacueerd. Björn Brion van de brandweer.
1: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
0: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker daar. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat virus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam voor een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. 3 passagiers van dat schip zijn overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. De Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Volgens de jury is het een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Het boek hervertelt onze geschiedenis die nooit vergeten mag worden, klinkt het. Bert Natter is blij met de prijs.
2: Met jouw prachtige boek Aan het eind van de oorlog. 50.000 euro en een legpenning. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
3: Nee.
2: Ga je gaan.
3: Maar goed, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel. Leven de literatuur.
0: Ik heb het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: nieuws met Brecht Schaprechts. Het staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne is afgelopen. In Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt-het-vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en is zo net om middernacht geëindigd. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verspreiding bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. Daar in Rotterdam zullen het schip en de bagage dan gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vanavond vertrokken. Uiteindelijk zijn 3 passagiers van dat cruiseschip overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog altijd in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat zegt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw. Er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Bruijen van de brandweer.
1: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker in die keuken. 4 mensen zijn licht gewond geraakt. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van 10 personages. Een opmerkelijk boek volgens de jury.
2: De jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. De Libris Literatuurprijs 2026 gaat naar... Tadam, tadam, tadam. Bert Natter.
0: Ja, Natter legt zelf uit waar het verhaal over gaat.
3: Het belangrijkste wat er gebeurt is dat de zoon van de ondercommandant... die raakt op een avond vermist. Toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over. En ik denk dat 29 hebben iets gezien. Of hebben een spoor gevonden. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
0: De Libris is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. In het voetbal heeft Bosnië en Herzegovina als eerste land de selectie bekendgemaakt voor het WK van volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De meest opvallende speler in die selectie is Edin Dzeko. De spits van 40 is record international en met 73 goals ook topschutter aller tijden van het land. Bosnië en Herzegovina zit in een groep met Zwitserland, Canada en Qatar. Komende vrijdag maakt Rudy Garcia de selectie bekend van de Rode Duivels. Het weer vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 aan de kust. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Zo maandag 11 mei zit erop. Een goede nacht.

hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

TLP en een party DJ. Was kruidsvogels houdt hij niet brengen. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Hansje porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We konden een lekker in. En loopt man like de beste met respect. Voor buzzen echt rood. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker in Jeannette. Mijn meisje staat niet alleen. Zegt dat hij wilt. Hij wilt liefde, passie en rette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hulp. Mijn man,

Artie is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Maarten en Nul, ook dat hij doet. En Maarten

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Zuid-Afrika zijn de voorbije dagen zeker 10 mensen om het leven gekomen door hevig stormweer. Vooral in Kaapstad en de omliggende regio was de situatie ernstig. De Zuid-Afrikaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De hevige regenval veroorzaakte overstromingen en door de felle wind waaiden heel wat bomen om. Door het stormweer is er ook hinder voor het vliegverkeer op de luchthaven van Kaapstad. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie. Dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

Zit op loes te blijven hopen of leg ik meneer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft weer niks gezien, niks gehoord.

0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christelle de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval dat is via de trappenhal. Een buitenaanval dat is via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Nigeria in West-Afrika zijn 10...